De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Het Friese parlement stiet achter het besluit van deputaire steden om in de ruiperiode groepen gewossen te vangen en te vergassen. De provincie docht dat om de Friese gewossenpopulatie beheersbaar te mijnschen. Het ken het oors, zei deputaire Matthijs de Vries. De provincie is daarom van doel om ek takom hier groepen gewossen te vergassen.
2: Aan nou het wakje dien. Dat wie effectief, het wie ek ordentelijk. Dat zullen wij nou eerst heel stevig met akkoord evalueren. Met alle belutsen partijen. Om ek te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend hier wel terugzetten. Want de vergunning is van meerdere jaren verleend aan de faunabeheereenheid.
1: Bij de Mariatjerk in Boedenpost binnen Rijnpiepen stellen. De Rijnpiepen die binnen voor een deal aanzeggen. De A4 Dion die wie een kwadlien nog vervong en er ziet koper in. Beheercommissie van het Tjerke die ziet het no meesken die het wat zoen hebben. Klasse 1C van VO's Rustveen had de landelijke Smoke Free Challenge won. De leerling die sleepte de eerste prijs in de wacht met haar een zelfsmaken lied Adem Diep.
3: Adem diep, voel je kracht, zing erin, de dag lacht. Longen fris en hart vol vuur, huid zo zacht, glimlach puur.
1: De Smoke Free Challenge is een landelijke wedstrijd die jongeren bewust maakt van de fadion van een smokevrije libbenstijl. Daarbij wordt omtinken aan het voorkomen van smoken, vapen en het broeken van snus, zo vertelt Akke Hofstee van de GGD.
4: We weten al dat roken en vapen heel slecht is. Wij jaren ik een heel set om zinnen dat jongeren juist echt beginnen te vapen en daarna beginnen te roken. Dus als deze klassikale afspraak maken we het en malkoor dat ze het oud praten, wij roken en wij vapen net, is heel erg helpend voor de toekomst. Het is juist vaak van iemand die begint te roken, de oren toch mooi en de groepsdruk. En dus dat de hele klas zegt, nee, wij gaan het net doen, helpt dat heel bot.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
6: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strietigier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Trommeestje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms vorm krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een TBS-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en TBS met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor TBS-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in TBS-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
14: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld.

0: Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
1: Meer info op hetratelvandewarren.nl.
2: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
2: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
3: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
2: Raadsma?
3: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
4: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
5: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus, time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur, voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Dit is RTV NOF.
4: Mino, op naar het

0: Van Dwarp on Stad. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Het Friese parlement stiet achter het besluit van deputaire steden om in de ruiperiode groepen gewossen te vangen en te vergassen. De provincie docht dat om de Friese gewossenpopulatie beheersbaar te mijntjen. Het ken het oors, zei deputaire Matthijs de Vries. De provincie is daarom van doel om ek takom hier groepen gewossen te vergassen.
2: Aan nou het twee keer dien. Dat wie effectief, het wie ek ordentelijk. Dat zullen wij nou eerst heel stevig met elkaar evalueren. Met alle belutsen partijen. Om ek te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend hier wel terugzetten. Want de vergunning is van meerdere jaren verleend aan de faunabeheereenheid.
1: Bij de Maria Tjerk in Boedenpost binnen Rijnpiepen stellen. De Rijnpiepen die binnen voor een deal aanzeggen. De A4 Dion die wie een kwadlien nog vervong en er ziet koper in. Beheercommissie van het Tjerken die ziet het no meesken die het wat zoen hebben. Klasse 1C van VO's Rustveen had de landelijke Smoke Free Challenge won. De leerling die sleepte de eerste prijs in de wacht met haar een zelfsmaken lied Adem Diep.
3: Adem diep, voel je kracht, zing erin, de dag lacht. Longen fris en hart vol vuur, huid zo zacht, glimlach puur.
1: De Smoke Free Challenge is een landelijke wedstrijd die jongeren bewust maakt van de fadion van een smokevrije libbenstijl. Daarbij wordt omdenken joen aan het voorkomen van smoken, vapen en het broeken van snus, zo vertelt Akke Hofstee van de GGD.
4: We weten al dat roken en vapen heel slecht is. Wij jaren ik een heel set om zinnen dat jongeren juist echt beginnen te vapen en daarna ook beginnen op roken. Dus als deze klassikale uitspraak maken we het en malko dat ze het oud praten, wij roken en wij vapen net, is heel erg helpend voor de toekomst. Het is juist vaak van iemand die begint te roken, de oren toch mooi en de groepsdruk. En dus dat de hele klas zegt, nee, wij gaan het net doen, helpt dat heel bot.
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411 44 12 02.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
10: WOQS.nl.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.

0: 24 uur alle gevoelige informatie voor Goed Wij.
1: Tromeestje maar in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
4: Keukens en kasten op maat.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
7: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte. Maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
8: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
9: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
10: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
11: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
12: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
10: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
14: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
13: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
15: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
16: Ja?
15: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
13: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
14: in Ford en Opel.
17: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
18: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
17: Schitterend!
19: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
17: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
6: Dit is RTV NOF.
20: Maar nu, op naar het weekend.

0: somebody else.
1: Het loert van de Klaai. RTV NOF. RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Het Friese parlement stiert achter het besluit van deputaire steden om in de ruiperiode groepen gewossen te vangen en te vergassen. De provincie docht dat om de Friese gewossenpopulatie beheersbaar te maintenen. Het ken het oors, zei deputaire Matthijs de Vries. De provincie is daarom van doel om ek takom hier groepen gewossen te vergassen.
3: Aan nou het twee keer dien. Dat wie effectief, het wie ek ordentelijk. Dat zullen wij nou eerst heel stevig met akkoord evalueren. Met alle belutsen partijen. Om ek te zien van waar moeten we nog van leren. Wat gaat er goed, wat moet er beter. En dan zullen we dat komend hier wel terugzetten. Want de vergunning is van meerdere jaren verleend aan de faunabeheereenheid.
2: Bij de Mariakerk in Boedenpost binnen Rijnpiepen stellen. De Rijnpiepen die binnen voor een deal aanzagen. De orfie Dion die wie een kwadlien nog vervong en er ziet koper in. Beheercommissie van het kerken die ziet het no-meesken die het wat zoen hebben. Klasse INC van VO's Rustveen had de landelijke Smoke Free Challenge won. De leerling die sleep de eerste prijs in de wacht met haar een zelfsmaken lied Adem Diep.
4: Adem diep, voel je kracht, zing en ren, de dag lacht. Longen fris en hart vol vuur, huid zo zacht, glimlach puur.
2: De Smoke Free Challenge is een landelijke wedstrijd die jongeren bewust maakt van de fadion van een smokevrije libbenstijl. Daarbij wordt omdenken aan het voorkomen van smoken, vapen en het broeken van snus, zo vertelt Akke Hofstee van de GGD.
5: We weten al dat roken en vapen heel slecht is. Wij jaren ik een heel zet om zin dat jongeren juist echt beginnen te vapen en daarna oergen op roken. Dus uit deze klassikale afspraak maken we het en malkoor dat ze het oud praten, wij roken en wij vapen net, is heel erg helpend voor de toekomst. Het is juist vaak van, iemand die begint te roken, de oren toch mooi en de groepsdruk. En dus uit de hele klas zegt, nee, wij gaan het net doen, helpt het heel bot.
2: Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0511 44 12 02.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept... Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
12: De pannenkoektrein!
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
12: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
15: Ja, echt maatwerk!
16: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
17: SGmaatwerk.nl.
18: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
19: Dromeester mij in beëining.
3: Maar gewoon CA Plus een certificering.
18: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
17: SGmaatwerk.nl, het Westergeest.
16: Keukens en kasten op maat.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster

0: ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus, time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwee Sandje in Waterswaard.
12: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Dit is RTV NOF.
18: Mijn ontbijtpop.

moeten nemen om de dingen in de wereld maar eens even rustig te bezien. Jemine, wat een flauwekul. Daar kun je wel overal een internationale dag van maken. De dag van het vergeetminuutje, de dag van de soepele ontlasting, de dag van de kalknagel, de dag van de onzin. En daarom laten we dat voor wat het is en we gaan gewoon beginnen met Hungry for Love.

0: Dit is Ontbijtpop met Peter Krap.
1: Goedemorgen, luisteraars. U kunt weer gaan luisteren naar een uurtje Ontbijtpop op de mooie streekzender van Noordoost-Friesland, RTV-NOF. Elke vrijdagochtend even na 9 uur een uurtje mooie popmuziek aan elkaar gepraat met wat, ja, wat toevallig leuk is of juist niet leuk en anders wel interessant. En laat het nou uitgerekend vandaag Werelddrenteldag zijn. Werelddrenteldag. Een Amerikaanse meneer die had in 1979 bedacht dat we tenminste één keer in het jaar de tijd

Johnny Kidd en de Pirates waren dat. Johnny heette eigenlijk Fred Heath. En toen hij in 1959 auditie deed bij een platenmaatschappij, toen presenteerde hij zich natuurlijk ook als Freddie Heath en de Nutters. Nou, ze mochten een plaatje opnemen, mits ze de naam van de band veranderden in Johnny Kidd and the Pirates. En Johnny, die moest zijn verdere artiestenleven dan ook door met een lapje voor zijn oog. Want een piraat die schijnt altijd een lapje voor zijn oog te moeten hebben. Dat hoort bij het piraat zijn. Nou, overigens was Fred zeer productief hoor. Hij schreef eens een keer 30 songs in 3 maanden tijd. Nou ja, of dat ook allemaal mooie liedjes waren, ja, daar kun je je vraagtekens bij zetten. Maar hun eerste echte hit was Shaking All Over. En die werd, die werd al vrij snel gecoverd, onder andere door de Searchers. Maar omdat ik daar niets aan vind, gaan wij iets heel anders van de Searchers draaien. Namelijk een liedje over de mijlenafstand tussen de zanger en zijn vriendin. Het is dus een droevig lied, dat u daar even op voorbereid bent.

Searchers, nu dan met Too Many Miles. Kijk, die Johnny Kidd en de Pilot, die waren aan zich nou geen kaskrakers. Maar ja, toch werden sommige songs, die werden ook best wel door andere groepen overgenomen hoor. En misschien zou de band een roemrijke toekomst gehad hebben als niet Johnny Kidd bij een auto-ongeluk in 1966 het leven had gelaten. Ja, en een van de covers van dat Shaken All Over, dat was niet alleen van de Searchers, maar dit was ook van de Guess Who. En omdat wij ons voorgenomen hadden om dat nummer niet te gaan draaien, krijgt u wat anders van de Guess Who. En dat komt uit 1966. And She Is Mine.

probeer haar maar niet te versieren, want ze is van mij. Helemaal van mij. And She's Mine, dat waren de Guess Who. En als u nou denkt, And She's Mine, is dat niet dat nummer van de Australische Illusions? Dan zeggen wij, dat is heel goed. Ja, dat is heel goed. Het is wel dezelfde titel, alleen is het een ander nummer. Ja, wat natuurlijk niet wil zeggen dat we nu niet naar een ander nummer van die Illusions zouden kunnen luisteren. Dus daar gaan we dan mee doen. En wij kozen voor u The Dancer uit 1967.

Nou moet het ons ook nog even van het hart, luisteraars, dat Britse popbands in die begin jaren 60 reuze succesvol waren in de Star Club in Hamburg. Zo ook de Rocking Berries. En die jongens die moeten gedacht hebben, nou dan moesten we ook maar eens proberen. En een van hun pogingen om de taal machtig te worden daar, die is uit 1965. Ze hadden wat optredens gedaan in Duitsland, maar ze merkten al gauw dat de taal waarin ze gewend waren te zingen, dat die iets minder aansloeg dan de lokale landstaal daar in Hamburg. Ja, nou ja. En zo kwam een uniek stukje popmuziek tot stand met de vreselijke titel Ich liebe dich.

Ja, eigenlijk een verschrikkelijke Duitsstalige plaat van de Engelse Rocking Berries. Ich liebe dich. Wat ons betreft was het meer bedoeld van... Hoe is het mogelijk dat een platenmaatschappij daar instinkt, hè? Maar ja, het origineel was van Ben E. King, moet u weten. Hè? Ja, en toch is die beter te genieten en dat willen we u zeker niet onthouden, juist omdat die veel beter te genieten is. Nou, hier komt-ie. Ecstasy.

Ben E. King Ecstasy. Het betekent extase. Hè? Ecstasy is een drug, zoals u misschien weet. En in scheikundige termen heet die dan ook 3,4-methyleen-dioxy-methamfetamine. Afgekort tot MDMA. Hebt u misschien wel eens van gehoord. MDMA, dat is spul, dat wekt gevoelens van empathie op en niet zozeer extase. Dus meer warmbloedige liefdesgevoelens dan opwinding. Dus. En het schijnt dat de man die dat woord ecstasy bedacht, dat hij dat woord koos omdat het beter zou verkopen dan het woord empathy. Empathie. Maar ja, dat wist Benny King natuurlijk allemaal nog niet in 1962. Ja, wist hij veel. Bye.

En dat was de groep Bitterfetch uit Ohio. Dat was een schoolbandje. Ja, en eigenlijk helemaal geen onaardige popmuziek. We gaan vast nog wel eens wat van deze jongens laten horen. Maar dit was uit 1966, I Don't Know. En ja, nou we toch bezig waren met dat idee van I Don't Know, toen liepen we aan tegen een nummer van de eerste Sinead Lohan met de titel Don't I Know. Ja, het is van een iets latere datum dan dat van die Bitterfetch. Maar waarom zouden we u dat onthouden, toch? Hier is Sinead Lohan uit 1998 met I Don't Know.

Nou, luister eens, ja. Dan hebben we hier weer zo'n verrukkelijke Sjengelenge Ding Dang Song. En die komt dit keer van de Tammies. Dat waren twee zusjes, Gretchen en Kathy Owen. En een vriendinnetje, Linda Jones. En toen ze ergens in 1962 in een restaurant spontaan naast de jukebox gingen staan en songs begonnen mee te brillen, toen werden ze er acuut uitgegooid. Doe dat maar thuis, riepen ze er nog achteraan. Nou, u snapt, die meisjes waren tamelijk beledigd en ze zwoeren plechtig dat ze op een dag met een eigen singeltje in die jukebox zouden staan. En dat lukte. Blue 16. Shengelenge, doeleng, doeleng, Blue 16.

Blue 16. I'm blue as the blue dress I'm wearing. Ik ben zo blauw als de jurk die ik aan heb. Ja, dit is prachtig Engels, maar wel lastig om zo'n woordgrapje te vertalen. I'm blue as the blue dress I'm wearing. Lieve mensen, wat is er een hoop gezongen over 16-jarige meisjes, hè? En zelden of nooit over meisjes van 15 jaar of jonger. En ik denk wel dat ik weet hoe dat komt, hè? 16 jaar is in veel landen de leeftijd waarop een meisje zogeheten seksueel meerderjarig is. Dus je mag liedjes zingen over de liefde voor meisjes van die leeftijd, hè? Zing je over de liefde van meisjes van 15, dan heb je dus kans in sommige landen op een probleem. Ja, dus over 16-jarige meisjes zingen, dat is doorgaans een veilige keus.

Only 16 van Sam Cooke. De leeftijd van seksuele volwassenheid is niet voor alle landen hetzelfde. En in ieder geval niet in Europa. En omdat veel van die liedjes over 16-jarige meisjes van Amerikaanse herkomst zijn, waren wij nou wel eens benieuwd hoe dat nou zat in de Verenigde Staten, hè, met die leeftijd. Maar ja, toen we dat op internet probeerden op te zoeken, toen kregen we van Google eens gillende waarschuwingen dat we bezig waren met pedofilie. Nou, u zult begrijpen dat we niet verder hebben gezocht. Dank u wel, alstublieft.

Zoals u gemerkt hebt, mensen, wilden we even afrekenen met die 16-jarige meisjes dus. En u hoorde She Was Only 17 van Marty Robbins. Ja. In Nederland en België is de leeftijd van seksuele meerderjarigheid inderdaad 16. Maar in Duitsland is het 14 jaar, in Frankrijk is het 15 jaar en Ierland gaat voor 17. Ja. Dus ja, zelfs in Europa is het weer een verrukkelijke bron van verwarring. Eensgezindheid is ook hier weer ver te zoeken. En we zouden geen Nederlanders zijn als wij niet gewoon heel wijs polderend, dus ja, ergens voor het midden hadden gekozen. The middle of it all. Arthur Alexander zong er al over. MUZIEK

Arthur Alexander. En 1962, The Middle of It All. Songs over een liefde die haar glans verliest. Ja, die zijn niet zeldzaam hoor. Meestal is de tekst niks anders dan oh, wat hielden wij van elkaar en oh, nou is het weg. Maar ja, het is dan ook vooral een kapstok voor een mooi liedje. Ja, ja. Kortom, we vonden nog een prachtige song over een liefde die haar glans verliest. Zonder dat je daar wat aan kunt doen. En die komt van de Belgische Patricia Carli. Ooit, zingt ze, ooit beloofden we dat we voor altijd van elkaar zouden houden. Maar de tijd vliegt en de liefde aarzelt nu. We kussen elkaar alleen nog maar af en toe. Houden wij nog van elkaar? Of houden we misschien niet meer van onszelf? Ja, dat is een prachtig lied, een prachtig lied. Patricia Carli uit 1968. On ne s'aime plus.

ne s'aime plus comme avant. We houden niet meer van elkaar zoals vroeger. Rosetta Ardito, oftewel Patricia Carli uit 1968. En Patricia Carli is niet de enige hoor, die zingt over de glans die altijd overal van afgaat als het nieuwe eraf is. Want nou ja, toch zijn aangeland bij liefdes die niet meer zijn zoals vroeger. En ik zei het al, het is een geliefd onderwerp bij songschrijvers. En Cliff Richard die deed dat in 1979 met een song die in Engeland, maar ook in ons land, zeer hoog scoorde. We Don't Talk Anymore.

Nou, vooruit, het kan nog net voor we moeten afsluiten. Nog één song over een liefde die haar glans verloren heeft. En dat lied, dat komt van een zekere Nella Dodds. Nella heeft in haar leven 6 plaatjes mogen maken en die zijn stuk voor stuk niet onvergetelijk. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat u daar natuurlijk niet zelf een heel andere mening over kunt hebben, toch? You don't love me anymore, zingt ze.

Ja, en zo, luisteraars, is ook aan dit onvergetelijke uurtje ontbijtpop weer bijna een eind gekomen. Misschien hebt u wel eens wat meer vuurwerk van ons gekregen, maar ja, de boog kan ook niet altijd gespannen staan. Hoe het ook zij, u kunt de aflevering terugluisteren via de website van RTV NOF en klik dan op uitzending gemist. En anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook de playlist vindt. Wij wensen u een mooi weekend en graag tot volgende week vrijdagochtend 9 uur voor weer een mooi uurtje ontbijtpop.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Die autoschade laten maken? LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
13: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
14: Ja, echt maatwerk.
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: De pannenkoektrein.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
16: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje mij in beheining.
21: Maar gewoon CA plus een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
23: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gallengal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan.
0: Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft.

0: Het raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
2: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
3: en Opel.
4: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
2: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Nou, bentjes, dik hier wat door je.
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
8: Schitterend.
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
11: Bakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Bij de Maria Tjerk in Boedenpost binnen Rijnpiepen stellen. De Rijnpiepen die binnen voor een deal oorzagen. De oorvier Dion die wie een kwadlien nog vervong en er ziet koper in. De beheercommissie van het Tjerke die zie ik het no meesken die het wat zoen hebben. Klasse INC van VO's Rustveen had de landelijke Smoke Free Challenge won. De leerling die sleepte de eerste prijs in de wacht, maar haar een zelfsmaken lied Adem Diep.
2: Adem diep, voel je kracht, zing erin, de dag lacht. Longen fris en hart vol vuur, huid zo zacht, glimlach puur.
1: De Smoke Free Challenge is een landelijke wedstrijd die jongeren bewust maakt van de fadion van een smokevrije libbenstijl. Daarbij wordt omdenken joen aan het voorkomen van smoken, vapen en het broeken van snus, zo vertelt Akke Hofstee van de GGD.
3: We weten al dat roken en vapen heel slecht is. Wij jaren ik een heel set om zinnen dat jongeren juist echt beginnen te vapen en daarna oergen op roken. Dus uit deze klassikale afspraak maken we het en Malko dat ze het oud praten, wij roken en wij vapen net, is heel erg helpend voor de toekomst. Het is juist vaak van iemand die begint te roken, de oren toch mooi en de groepsdruk. En dus dat de hele klas zegt, nee, wij gaan het net doen, helpt dat heel bot.
1: Stroningscoördinator Jeroen Hoekendijk van SOS Dolfijn is wis van zijn zaak. Bij Lauwers Eeg zwemt maar één dolfijn en geen twee. Bovendien is het geen wiefke, maar een mansje. Hoekendijk komt tot deze conclusie na wijdige bestudering van foto- en videomateriaal dat de Arne Tiet maken is. Eerst waar dacht dat het om twee exemplaren ging, namelijk een mem en een kjeltje. Hoekendijk die schat de kans liet dat het beste eerne op de kust stroonet. Het zeezoegbist dat lust de Arne Wieken een soort meesken op de zeediek aan. Njonken en SOS Dolfijn hadden ook meiwerkers van het Wrood Erfgoedcentrum Waadzee het wek in Lauwers Eeg een eegje in het ziel. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling.
5: Het loert van stijd, waad en warm.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
15: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
16: Hey, tijd. Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SGmaatwerk.nl.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
19: Keukens en kasten op maat.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
23: Wij onderhouden
24: en verkopen
23: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
22: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
25: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford
23: en Opel.
26: My Too.

0: Jobbe Dril. Oeral Wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
2: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
1: Schitterend!
3: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
1: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
7: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
6: baarsmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Stichting Atlanta is in Dokkum uiteenzet met lesplak De Spreeuwen. Een nieuwe verschijning voor basisschoolleerlingen die thuis zitten of drieën uit te vallen. Tegen met de gemeente Noord-Oost-Friesland en zorgorganisaties wil de stichting ben uit de regio weer perspectief bieden op onderwijs. Zo vertelt directeur Alice Klimstra.
2: Over haar natuurlijk, ik ben het onderwijs echt wel te meidje, maar nou ja, ik wil een grote wet- en regelgeving daarin dat ik wil prutten van het team van een school verwachten wordt. Ik een prutten daarin van ben. En net alle ben passen hun hele schoolloopbaan in dat lijntje van wat nou uitzet is. Dus ben ik een heel aantal ben, ja, die springen eigenlijk eruit. En maar tijdelijk of langere tijd, maar het is toch een andere vorm van onderwijs voor de jongeren.
1: Op het lesplak volgen leerlingen een tijdelijk individueel programma van in je schoolier. Er is plak van maximaal 8 leerlingen tagelijk, met troogt persoonlijke aandacht centraal staat. De begeleiding wordt verzorgd door een specialisaire leerkracht en door een onderwijszorgstieper.
3: En waarom kwam ze thuis te zitten?
4: Door voetballen een beetje. Ik mocht eigenlijk in mei doen, want ik weet niet of vissen te sterk en dan weet ik in mijn eentje, want die oren die wonen met voetballen.
1: De nieuwe coalitie van gemeentebelangen Dantumedeel, Sociaal Links, SGP en FNP zet de komende 4 jaar hier stevig in op wentebouw, leefbare dwarpen en een financieel houdbare zorg. Er kiest het college voor een veromhoudende houding bij asielopvang. Volbloed Dantumedeel statushouders huisvesten en Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Daarnaast wil de coalitie investeren in squallen, sportverschennings en de berikbrens van de Westerreen.
5: Ik denk dat we als gemeente, en daar gaat de titel echt maar uit de meid zien, een aantal moeilijke karrenmeisje maken de komende 4 jaar hier. Denk bijvoorbeeld aan MF17 waard, Roemwaai dan waard, de asielkwestie waar bijna elke gemeente mij te meid zien had. En wie maten vooruit, maar het moet wel op een veranderde manier waar ze inwenen zeker achtersteen kennen.
1: Op 12 plakken in de regio bent tongensje en vreed ongelokken baat die zorgen voor verkeershinder. In Dokkum botsen tongensje te midden een auto en een scootmobiel op de Hoveterwei, vlak voor de rotonde bij de Ierbrege. De bestuurster van de scootmobiel is naaisjoen troch ambulancepersoneel. Of ze naar het ziekenhuis gebracht is net bekend. Troch het ongeluk ontstie flinke verkeersdrukte in en om de stad. De vertraging roest soms tien op, dan meer als een jelhoeren. Bij Stienskeer gaat het vrede mooi mis. Op de cruising van de N358 met de IJzermieren botsen 2 auto's op een noir. Daar rekken net hier verwoenen, maar beide wijn rekken wel zwierskassière en moesten voortsleep worden. De politie onderzoekt beide ongelokken. Ons af hier het Streeknijs. Moest meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens Gio een tiegenoffelijke data.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
1: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
2: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
1: Raadsma?
2: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
3: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten... en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
9: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
16: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
14: WOQS.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
5: en Opel.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
8: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Nou, bentjes, de keer wat dan je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
14: Schitterend!
16: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaltijdsdromen.
13: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
17: De pannenkoektrein!
18: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? depannenkoektrein.nl.
19: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeestje mij in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop.

0: mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Stichting Aland is in Dokkum uiteenzet met lesplak De Spreeuwen. Een nieuwe verschijning voor basisschoolleerlingen die thuis zitten of drieën uit te vallen. Tegeren met de gemeente Noord-Friesland en zorgorganisaties wil de stichting ben uit de regio weer perspectief bieden op onderwijs. Zo vertelt directeur Alice Klimstra.
2: Ja, natuurlijk, ik ben het onderwijs echt wel te meiden, maar nou ja, ik wil een grote wet en regelgeving. Daarin had ik wel prutten van het team van een school verwachten wordt. Ik een prutten daarin van Ben. En net alle Ben passen hun hele schoolloopbaan in dat lijntje van wat nou uitzet is. Dus ben ik een heel aantal Ben, ja, die springen eigenlijk eruit. En maar tijdelijk of langere tijd, maar het is toch een andere vorm van onderwijs voor jongeren.
1: Op het lesplak volg je leerlingen een tijdelijk individueel programma van in je schoolier. Er is plak van maximaal 8 leerlingen tagelijk, met troog persoonlijke aandacht centraal staat. De begeleiding wordt verzorgd door een specialisaire leerkracht en door een onderwijszorgstieper.
3: En waarom kwam ze thuis te zitten?
4: Door voetballen een beetje. Ik mocht het in mei doen, want ik wil mijn vissen te sterk en dan wil ik bij mijn eentje, want die oren die wonen op mijn voetballen.
1: De nieuwe coalitie van gemeentebelangen Dantumedeel, Sociaal Links, SGP en FNP zet de komende 4 jaar hier stevig in op wentebouw, leefbare dorpen en een financieel hardere zorg. Er kiest het college voor een veromhoudende houding bij asielopvang. Hoe bleef Dantumedeel status houden huisvesten en Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Daarnaast wil de coalitie investeren in squallen, sportverschennings en de bereikbaarheid van de Westerreen.
5: Ik denk dat we als gemeente, en daar gaat de titel echt maar te meid zien, een aantal moeilijke karren meid zien de komende 4 jaar hier. Denk bijvoorbeeld aan MFC van Baden, Roemwijd aan Baden, de asielkwestie waar bijna elke gemeente mij te meid zien had. En wie matten vooruit, maar het moet wel op een verantwoorde manier bij onze inwoners zeker achterstingen kennen.
1: Op 2 plakken in de regio zijn tongensje en vreed ongelokken baat die zorgen voor verkeershinder. In Dokkum botsen tongensje te midden een auto en een scootmobiel op de Hoveterwei, vlak voor de rotonde bij de Ierbrege. De bestuurster van de scootmobiel is naast jou terug ambulancepersoneel. Of het zie naar het ziekenhuis gebracht is, is net bekend. Door het ongeluk ontstond flinke verkeersdrukte in en om de stad. De vertraging roept soms in op dan meer als een jelhoeren. Bij Stiensgeer ging het vrede mooi mis. Op de kruising van de N358 met de IJzermieren botsen 2 auto's op een noir. Daar rekken het hier verwoenen, maar beide wijnen rekken wel zwier schaarsen en moesten voortsleept worden. De politie onderziek het beide ongelokken. Ons af hier het Streeknijs. Moest meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens Gio een tiegenoffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
0: RTV NOF.
7: Waar staat, waad en worden.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NofPC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
6: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
16: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Pakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Ien Oeren.
21: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073. Nog altijd meer dan het maximum van 2000. Maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CAO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it.

0: Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Cooking because we love it. Jan cooks for you, dat is catering.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
3: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
2: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
3: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
7: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. En tientallen winkels van slijterij Gal & Gal en medewerkers van Kruidvat en Ethos blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
3: Oeh.
2: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
3: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
2: Raadsma?
3: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
4: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.
9: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
10: Fortibox.
8: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de vier in het midden.
11: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
12: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
13: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
12: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
13: tdnoord.nl.
14: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
13: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
15: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
15: baarsmazitcomfort.nl.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
19: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
20: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. En daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: It's getting hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: NofPC, NofPC.
25: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
24: NofPC, NofPC.
25: NOFPC.nl.
26: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
27: De Friese Motorfiets!
26: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
28: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
26: Wij hebben haal- en brengservice.
29: De pannenkoektrein!
30: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
29: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
31: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
32: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De nieuwe coalitie van gemeentebelangen Dantumedeel, Sociaal Links, SGP en FNP zet de komende vier jaar stevig in op wentebouw, leefbare dwarpen en een financieel hardere zorg. Er kiest het college voor een veromhoudende houding bij asielopvang. Hoe Dantumedeel statushouders huisvesten en Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Daarnaast wil de coalitie investeren in squallen, sportverschennings en de bereikbaarheid van de Westerreen.
2: Ik denk dat we als gemeente, en daar gaat de titel echt maar te meiden, een aantal moeilijke karren meiden de komende vier hier. Denk bijvoorbeeld aan een MF17 worden, Roemwijd aan boord, de asielkwestie waar bijna elke gemeente mij te meiden had. En wie matten vooruit, maar het moet wel op een veranderde manier bij onze inwoners zeker achtersteen kennen.
1: Op twee plakken in de regio bin tongensdag en vrijdag ongelukken baat die zorgen voor verkeershinder. In Dokkum botsen tongensdag te midden een auto en een scootmobiel op de Hovertrewei, vlak voor de rotonde bij de Ierbrege. De bestuurster van de scootmobiel is naaisjoen troch ambulancepersoneel. Of ze naar het ziekenhuis gebracht is, is net bekend. Troch het ongeluk ontstond flinke verkeersdrukte in en om de stad. De vertraging roept somtien op, dan meer als een jeloeren. Bij Stiensgeer ging het vredemoor mis op de kruising van de N358 met de IJzermieren botsen twee auto's op een noir. Daar rekken het in verwoenen, maar beide wijnen rekken wel zwierskassieren en moesten voortsleep worden. De politie onderziekt beide ongelokken. Stichting Atlanta is in Dokkum uiteenzet met lesplak De Spreeuwen. Een nieuwe verschenning voor basisschoolleerlingen die thuis zitten of drieën uit te vallen. Tegeren met de gemeente Noord-Friesland en zorgorganisaties wil de stichting ben uit de regio weer perspectief bieden op onderwijs. Zo vertelt directeur Alice Klimstra.
3: Ja, natuurlijk, ik ben het onderwijs echt wel te meiden, maar nou ja, ik wil een grote wet en regelgeving waarin dat ik wil prutten van het team van een squal verwachten wordt. Ik een prutten daarin van ben. En net alle ben passen hun hele schoolloopbaan in dat lijntje van wat nou uitzet is. Dus ben ik een heel aantal ben, ja, die springen eigenlijk eruit. En maar tijdelijk of langere tijd, maar het is toch een andere vorm van onderwijs voor jongeren.
1: Op het lesplak volg je leerlingen een tijdelijk individueel programma van in je squalier. Er is plak van maximaal 8 leerlingen tagelijk, waar troch persoonlijke aandacht centraal staat. De begeleiding wordt verzorgd troch een specialisaire leerkracht en troch een onderwijszorgstieper.
4: En waarom kamers thuis te zitten?
5: Troch voetballen een beetje. Ik mocht heel in mij doen, want ik wil mijn vissen te sterk en dan wil ik weer in mijn eentje, want die oren die wonen met mijn voetballen.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wist meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
6: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
7: RTV NOF Waarberjocht.
8: Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn.
9: Uit Noordoost-Friesland.
10: Dit is RTV NOF.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus Pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
12: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
17: Een telefoon met knalsnoer. Ja, die gaan werken.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
21: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol en laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: It's getting hot in here.
23: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
23: Oh?
2: Ja, van het gas.
24: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
24: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
26: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
27: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
28: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
27: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
28: tdnoord.nl.
29: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
27: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
28: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
30: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
31: Van luxe

0: De ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: cross, but we carry on.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: In heel het land lopen meer wegen- en spoorprojecten vanwege oplopende kosten en miljardentekorten vertraging op. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie op het Europees Asiel- en Migratiepact. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op RTV NOF.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
7: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
10: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, fjouwer oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een stoo, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch Car Service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijszandje in Waterswaard.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
19: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
20: Pakken. Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
20: Baasmazitcomfort.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: Dit is RTV NOF.
25: My No, get it on air.

0: Zuid-Amerikaanse New Jersey, waar meer dan 140 miljoen albums zijn verkocht. En die dacht, laten we daar maar eens een keer mee beginnen. En zo hoorde je dus Bon Jovi en Living on a Prayer. Zo een hele goede middag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Dit is het radioprogramma Gerrit on Air. En iedere vrijdagmiddag, zoals deze middag, ben ik er weer met hele leuke en uiteraard gezellige muziek. En natuurlijk ook onze vaste items zoals de rock'n'roll plaat, de zomerhit. Dan hebben we de plaat van Vinyl, de vloerkijker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk neem ik je mee naar de hedendaagse popmuziek. Maar ik begin eerst even een plaatje die vorige week is binnengekomen in de tipparade. En dat is de nieuwe van Alessa Grace. Deze dame die komt uit Californië en maakt al snel indruk op social media. Ik draai de nieuwe van haar en die heet Bloodstream.
1: RTV NOF.

positie was 2 weken op nummer 1. Nou, en dat bij je debuutsingle? Nou, dan doe je het sowieso wel goed. Maar we gaan door hier bij RTV NOF, je eigen streekomroep van Noord-Oost-Friesland. En we gaan een plaatje draaien van...

Je hoort de nieuwe van Gerard Joling. En dat plaatje dat heet rood, wit en blauw. Dus de kleuren waar ik van hou natuurlijk. Hè. Want ja, het gaat allemaal weer over het WK voetbal 2026. Afgelopen zondag speelden we tegen Japan 2-2. En morgenavond dan moeten we onze krachten laten zien tegen Zweden. Nou ja, goed. Ik weet niet dat het een...

0: wordt er weer zo'n leuke en gezellige rock'n'roll plaat gedraaid. En dit keer was je van Eddie Cochran met The Summertime Blues. Maar naar de rock'n'roll plaat gaan we even naar een ander soort vast item. Maar wel een tijdelijk item uiteraard. We gaan even een plaatje draaien van This Is The Life. We gaan even naar het jaar 2008. En die was van Amy McDonald. En die is bij mij
1: de zomer.

0: eventjes een plaatje van Vinyl. We gingen even terug naar het jaar 1979. Dit is namelijk de succesvolle debuutsinger van de Amerikaanse zangeres Ellen Foley. En deze single die kwam ook nog eens een keer van haar veelgeprezen debuutalbum af, Night Out uit het jaar 1979. En dit nummer, We Belong to the Night, was een hele grote hit toen destijds in Nederland. En het behaalde zelfs de nummer 1 positie. Maar goed, dat had ze al eerder gedaan natuurlijk met niemand minder dan Meatloaf. En dat was natuurlijk dat ze wereldberoemd werd met het epische rocknummer Paradise bij de Dashboard Light.
1: En nu,

de Friestalige plaat in het radioprogramma van Gerrit Onheer. Iedere vrijdagmiddag dan probeer ik weer zo'n Friestalige nummer te draaien. En dit keer was Jilt aan de beurt en Nou ik die wist joch, was het plaatje die ik dus voor je draaide. Maar na de Friestalige plaat gaan wij weer een plaat draaien uit de Nederlandse top 40. Want vorige week is binnengekomen de nieuwe single van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Uitgebracht als de officiële soundtrack van de Disney-film Toy Story 5. En straks na de klok van 5 uur, dan hebben we uiteraard weer Kees Bakker op de radio. En ik spreek je graag volgende week weer tussen 4 en 5 uur op de vrijdagmiddag. Een fijn weekend!

0: Is die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
0: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
4: tdnoord.nl
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese asiel- en migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen.
20: Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

ik zei zo'n hele goeie middag, Harkes. Oh, wat is dat mooi waar, hè? Oh, lekker. Ah, we maar net klaar natuurlijk. Kim Wilde, die eerste plaat, is al 65 jaar. Dat is een Britse zangeres. En die toert nog steeds door Europa heen natuurlijk. En dit festje Jacket Love bij 1981. Ja, ik vermoord in de Facebook. En ik zag al die foto's voorbij komen van Kim Wilde. En ik zag zelfs nog maar Nena. Ja, dat toert zeker voor mij. Maar Nena, hij is echt een dikke hit gewoon natuurlijk. De 90 Classic. En de 90 Classic is van Wakefield. En dat gaat over Saturday Night. En dan komt het nu op 1994 geweest. Ik zeg ze een hele goeie middag. En geniet je van dit oorke hier op de radio. Scherp op de middag op RTV NOF. Ja, dat is even een oor. Bente, maar die oor komt er zelf maar niet in, hoor.

0: voor de barbecues even een ongeveer natuurlijk. Ja, ja.
1: Hé, hey Kees.
0: Ik ken het niet hoor.
1: Is toch Jurtek wat naaie muziek bij die?
0: Ja, ja. Ik vond het deze week weer wat dreiger. Ja, ik weet het. De val. Andy Beats en 85 Walk of Life. Dat is het wel iets van de Dire Straits. En dan hebben we Olivia Rodrigo en Stupid Song. En een scooter, ja, scooter, ik ben 9 en my No Rewind. En Bakermat, I Love Life. En mooi werk, niks. Niet remmen, gas erop. Dat is weer een feske, maar een dialect natuurlijk. Ja. Maar we gaan even bij Annie Beats 85 Walk of Life gooien draaien hier op RTV. En we hebben scherp op een midi.
2: Kees, hit tip.

0: hete stof op de radio. Daar op de medie, maar je lekker plaatsje van Donna Summer natuurlijk, de stap is van toeplaat. Jeltje en Jochen de zondag gereden. Helaas is ze ontvallen op zondag mei 2012. En de mooiste plaat vind ik van I Feel Love. Dat is een heel mooie song. En dan maar je wel even de lange uitvoering gaan. Nou, oké, okay, we komen even een hit-tip draaien. En het is van Olivia Rodrigo en Stupid Song.
1: Kees, hit-tip.
0: Maar wie jij dat een stupid song is? Misschien zou ze dat rechts wel even.

0: van 4 van 6, scherp op een midje. Kees Bakker.
1: RTV NOF.
0: De oude doosplaat.
2: Best is zelf zitten. Lekker. On the sea. Cocktailtje erbij. Heerlijk.

0: wat lekker.
1: Ik had zin of een koosje.
0: Hij met vrienden. Ja, nog een week of drie voor jou werken. Ja, we zijn van hier heel let. Ja. Otis Redding zit er nog, de dog of the bay natuurlijk. En ik kwam uit 1968 alweer. En ja, helaas, hij is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Hij is de king of soul. En hij maakt een heel prachtige soulmuziek. Ja. We gaan weer even een Simmers festje draaien. En dat heet de Underground Project en Summer Jam.
2: NOS.

0: Whatever heartbeat hier op RTV. En we hebben natuurlijk scherp op de midden. Ja, maar een beetje scherp leeuwen, hè? Ja, natuurlijk. Daarom zit ik hier. We gaan maar even een hit-tip draaien. En die hit-tip is van Scooter en die heet No Rewind.
1: Kees, hit-tip.
2: The Scooter Tour 2027 will be a mega blast.
3: T-minus 10.
2: Everybody is trying to get a

0: T-minus 10.
1: 9, 8, 7.

0: is echt met zijn scooter vesken.
1: Rave! Rewind! Yeah!
0: Lekker, lekker, lekker! En dan op de Vrede Medi! Het begin van je pinket! Yeah!
1: Heerlijk! Ja, daar ben ik helemaal vrolijk van, verzorgen muziek natuurlijk. Ik ben van de week naar een concertwest in Tilburg, 03, ja, van Fornager. Fauner heet dat, ja. En geweldig. Ja, ik hiet er net zijn eigen pet van op. Ik hiet een paar festgezessen op de Facebook. Ik dacht, no. En, maar daar winnen we ook nog één van de originele bezetting. Maar de rest van de band wie Oliver Nijm. Maar het klonk als een klokje. En we hebben het voordeel, we zien het mooi voor aan. Ja, echt wel. We hadden echt genoten. Ja, ja het wie van... Ja, van de jongen tot... Nou, ik het hier wat zien. Ja, ja bijna ja, wel. We gaan wel spelen. Het zien jongens die op het programma. Maar nee, ze gaan per extra nummers die. En dan ja, zijn weer heel uitbundig. Ja, weer prachtig.
2: De Rock Ballad.
0: En daarom draaien we nog een Rock Ballad even. Bob Horner. Cold as Ice.

0: Helaas.
1: Ja, morgen is het weer zover. Dan gaat mooi voort. Gaat weer helemaal verstaat. Ja, jongens, een sneun lang. Dus morgen om 12 uur, van 12 tot 4 uur, luister je hartje naar deze stuurder. Want dan komt er een heel leuk programma natuurlijk. En hetzelfde als vorige keer ongeveer. En misschien dan nog een toosje beter natuurlijk. We kunnen nog even een mooi werk draaien. En niets remmen, maar het schuif erop, jongen. Dan gaan we plan gaan hier instarten.
2: Kees, hit tip.

volle tank is veel te veel voor een goedkeeper. Haat je nou. Mooi werk hier. Scherp op de midden. De laatste plaat is van DJ Sammy, Boys of Summer. Ik zei ze een hele goeie voortzetting van het weekend natuurlijk. En mooi lust hier tussen Tolven. Ja hoor, daar ben we er. Mooi voorts op RTV NOF, de streekstuurder.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
5: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Bakken. Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De zwaargen oer de nieuwe heegspanningsverbinding tussen vier verlaten en Ens die troch Friesland rint, nemen ta. De inkortste tillen kamen tijdens de jong zo'n 200 inwoners bij elkaar voor een informatiejoen. Een soort inwoners maakte haar zwaargen oer de impact op haar wenning en de leefomjouwing. Gewoon binnen benauwd dat ze zelfs haar huis verlitten moeten. Er klinkt de kritiek op de vergoedings die in oer de plan stingen. Wethouder Engbert van Esch spreekt van een project met wel de lasten, maar nauwelijks de lusten. Net beheerder Tennet zei de zwaargen te begrijpen. Maar je houdt aan dat de plan de komende jaren verder uitwerken worden. Bewenners kunnen nog aan het begin juli een chance wie ze inzien op het tracé. Als alles neffens planning verrint, zet de bouw van een nieuwe heegspanningsverbinding na 2030 uiteind. Op 12 plakken in de regio bindt tongensje en vreed ongelokken baat die het zwaargen voor verkeershinder. In Dokkum botsen tongensje te midden een auto en een scootmobiel op de Hoveterwei, vlak voor de rotonde bij de Ierbrege. De bestuurster van de scootmobiel is naast jou terug ambulancepersoneel. Of ze naar het ziekenhuis gebracht is, is net bekend. Door het ongeluk ontstond flinke verkeersdrukte in en om de stad. De vertraging roept soms tien op, dan meer als een jelhoeren. Bij Stienskeer ging het vrede mooi mis. Op de kruising van de N358 met de IJzermieren botsen twee auto's op een noir. Daar rekken net in verwoenen, maar beide wijn rekken wel zwaar geschaard en moesten voortsleept worden. De politie onderzoekt beide ongelukken. De nieuwe coalitie van gemeentebelangen Dantumedeel, Sociaal Links, SGP en FNP zet de komende vier jaar stevig in op wentebouw, leefbare dwarpen en een financieel hardere zorg. Er kiest het college voor een veromhoudende houding bij asielopvang. Volbloot Dantumedeel status houders huisvesten en Oekraïnse vluchtelingen opvangen. Daarnaast wil de coalitie investeren in squallen, sportverschennings en de bereikbrunst van de Westerreen.
2: Ik denk dat we als gemeente, en daar gaat de titel echt maar te meidzien, dan wordt een moeilijke karrenmeidje maken de komende vier hier. Denk bijvoorbeeld aan een MF17 worden, Roemwijd aan boord, de asielkwestie waar bijna elke gemeente mij te meidzien had. En wie matte vooruit, maar het moet wel op een veranderde manier bij onze inwoners zeker achtersteen kennen.
1: Ons af hier het Streeknijs. Wist meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-1202. Ik wens je een tiegenoffelijke data.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden.
5: De Omroep. Verstijt waard en warm.
0: RTV NOF.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
7: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Dit is RTV NOF.
10: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer twee lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En dit is de laatste reguliere uitzending van dit seizoen. Volgende week dan gaan we het samen doen met mijn collega van het maandagavond, Martin. En daarna zetten we de Country Rants in de vakantiemodus. Dat wilde zo zeggen. We gaan lekkere country muziek voor u draaien. Zonder vaste items erin. Thank You for the Roses is geschreven door Jim Anglin en is uitgebracht door Kitty Wells als single in 1979. Het is als B-kant Loving You Was All Ever I Needed, welke is geschreven door Bobby Wood en Stan Kessler. En Kitty Wells is geboren als Ellen Muriel Deason in Nashville op 30 augustus 1919 en overleden in Nashville op 16 juli 2012.

Als Joni Mitchell's album Blue je aanspreekt, dan zijn de songs of Cantor en Dorn echt iets voor jou. De componiste zangeres Margaret Dorn en tekstschrijfster Karen Cantor schrijven over hun persoonlijke ervaringen. We gaan naar Texarkana.

Kijk, vocalisten in de countrymuziek alle tijden. En Lefty wordt beschouwd als een inspiratiebron voor prominente countryzangers zoals George Jones, Merle Haggard, Roy Orbison en Willie Nelson. We gaan beginnen met If You Got The Money, I've Got The Time.

We gaan naar de special van deze week. En dat doen we met Lefty Frizzell. En die is geboren als William Orville Frizzell. En leefde van 31 maart 1928 tot en met 9 juli 1975. En Lefty was een Amerikaanse country- en honky-tonk zanger en songwriter. En Frizzell staat bekend als een van de meest invloedrijke

Tot Frissels grootste inspiratiebron behoorde Jimmy Rodgers. En Lefty begon als jongen naar Rodgers' platen te luisteren. Frissel bracht zijn tienerjaar door met zingen in nachtclubs, op de radio en in talentenjachten in het zuiden van de Verenigde Staten. Tijdens de tournee door Arkansas, Texas, New Mexico en Las Vegas begon hij een eigen stijl te ontwikkelen, gevormd door artiesten als Rodgers, Ernest Tubb en Ted Daffan. We gaan naar Always Late with Your Kisses.

Tijdens een optreden in de Age of Clubs viel de aandacht van Jim Beck, eigenaar van een opnamestudio in Dallas, Frizzle op. Onder de indruk van Frizzles optreden nodigde hij hem uit om een gratis demo op te nemen in de studio. In april 1950 nam hij verschillende demo's op van Frizzle, die zijn eigen nummers zong, waaronder If You Got The Money, I've Got The Time. We gaan naar I Love You Mostly.

In 1951 had hij zijn zangstijl geperfectioneerd en zijn gitaarspel verfijnd. Hij begon samen te werken met een vaste groep studiemuzikanten uit Dallas, waaronder pianiste Match Sutey. In januari 1951 tekende hij een contract waarin Jack Stanis Jr. werd aangewezen als zijn manager. We gaan naar Father Than My Eyes Can See.

Lefty's laatste grote hit was in 64 met het nummer Zeg Je Nou Mexican, dat de nummer 1 positie bereikte en hem een Grammy-nominatie opleverde. Het jaar daarop was She's Gone, Gone, Gone zijn laatste top 20 hit. I Never Go Around Mirrors was zijn laatste studioalbum die legendarisch werd echter beschouwd als een van... De laatste studioalbum, de Legendary, wordt echter beschouwd als een van de beste country nummers aller tijden. Even overnieuw. I Never Go Around Mirrors, het nummer van zijn laatste studioalbum, The Legendary, werd echter beschouwd als een van de beste country nummers aller tijden. Zo moet ik het zeggen. Het is sindsdien meer dan 22 keer opgenomen, waarbij de versie van Keith Whitley eruit springt als een van de beste. We gaan naar Zeg Je Nou Mexican.

0: chicken was the happiest man in wine in Saginaw, Michigan.
1: In 1972 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En zijn nummer If You Got The Money, I've Got The Time leverde hem in 1999 de Grammy Hall of Fame Award op. Maar tegen die tijd eiste het drinken zijn tol. Hij had chronische hypertensie ontwikkeld en zijn uiterlijk was drastisch veranderd. En zijn stem was achteruit gegaan. We gaan naar Anything You Can Spare.

Op 19 juli 1975 en op 47-jarige leeftijd stierf Frissel aan een zware beroerte. Hij werd begraven op het Forest Lawn Memorial Gardens in Gotlandsville, Tennessee. En Frissel werd in oktober 82 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En Frissels zangstijl beïnvloedde een groot aantal zangers. In het voorwoord van een biografie over Frissel door zijn jongere broer David Frissel zei Merle Haggard: "De impact die Lefty op de countrymuziek had is niet eens meetbaar. Niemand kon een lied zo goed zingen als Lefty." We gaan I Never Go Around Mirrors.

Nou, dit was de special van deze week. Volgende week dan hebben we de afsluiting van het seizoen van Country Rants. Samen met de collega van de maandagavond, Martin. En daarna gaan we gewoon door met Country Rants. Maar alleen, hij staat dan in de vakantiemodus. Dat wil dus zeggen dat geen vaste items in het programma, maar gewoon lekkere countrymuziek. Misschien dat we toch nog elk uur beginnen met een artiest. Eén artiest, het hele uur lang. En special over die ene artiest. We gaan nu naar luisteren en vergelijk met het nummer Home on the Ranch. En dat is een Amerikaans volkslied. Soms wel het onofficiële volkslied van het Amerikaanse Westen genoemd. Dr. Brewster Higley uit Smith County, Kansas, schreef de tekst als het gedicht My Western Home in 1872 of 1873. En op 30 juni 1947 werd Home on the Ranch het staatslied van Kansas. We gaan hem horen in uitvoering als eerste van Slim Whitman en daarna Bardy Wranglers.

We gaan naar het blok Benelux artiesten. Ik lust geen slaai, wordt gezongen door Annabel. Het is een cover van Jambalaya on the Bayou, wat geschreven is door Hank Williams senior. En Annabel is geboren in 1933 in Waalwijk als Aartje van Wilgen van Zuilenkom.

0: in here.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhalve. Omdat de verdachte nog zo jong is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen- en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, noma ik zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwaarschantje in Waterswaard.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
10: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
5: Dit is RTV NOF.
11: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug. We gaan vrolijk verder met de countrymuziek. We gaan naar het origineel van Ticket to Eden, heeft Ticket to Heaven. Het is geschreven door Elisabeth Eriksson en Mark Knopfler. Het is als eerste uitgebracht door de Dire Straits in 1991. Maar het wordt nu gezongen door Erik en Zanne als Ticket naar Eden, die het uitbrachten in 1999.

Het Blauwe Café van Sanne is geschreven door Mark Emiel van Keulenberg. En Sanne bracht het uit in 1994. En Sanne is de artiestennaam van Sandra de Notte. En Sanne werd op 22 maart 1973 geboren in Bornem. En Sanne begon haar muzikale carrière als zangeres in zoutmixwedstrijden. We gaan naar haar luisteren.

We gaan weer naar een luister- en vergelijk. We hebben deze uitzending geen non-stop, maar alleen maar een luister- en vergelijk. En we gaan naar Think of Me. Dat is een nummer van Buck Owens en Herb Burkeroos, opgenomen op hun album Open Up Your Heart uit 66. Het werd geschreven door Don Rich en Estrella Olsen. De single bereikte nummer 1 in de country hitlijsten en bleef 6 weken staan. Van de Mavericks staat het op hun album Super Colossus Smash Hits of the 90s, The Best of the Mavericks. Nou, we gaan dus eerst die van Buck Owens laten horen en daarna die van de Mavericks.

En Jolene is een nummer van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Een nummer werd ook in de Verenigde Staten en Canada op single uitgebracht op 15 oktober 1973. En verscheen een paar maanden later ook op haar gelijknamige album. We gaan hem horen van Mary Rysek.

He'll Have to Go is een nummer van de Amerikaanse zanger Jim Reeves. Het nummer verscheen op zijn gelijknamige album uit 1960. In november 1959 werd het uitgebracht als single. En He'll Have to Go is geschreven door Joe en Audrey Ellison. Het nummer werd gecoverd door diverse artiesten, waaronder Ray Cooder, die in 1976 in Nederland en Vlaanderen een hit mee scoorde. We gaan hem nu horen in de uitvoering van de Evie. Hij komt van de Farao-eilanden.

How Lucky I Was To Be Their Son is uitgebracht op 22 februari 2019 en staat op het album Mountains, Mamas and Memories van de Big Country Bluegrass. En de Big Country Bluegrass is al een lang bestaande stringband uit de Blue Ridge regio van Guinea. Big Country Bluegrass werd eind jaren 80 opgericht door mandolinist Tommy Sells en zijn vrouw zangeres en gitariste Teresa Sells. We gaan hem draaien.

We gaan nog een keer naar luisteren van gelijk. En dat doen we met een nummer. If That Isn't Love. En dat is geschreven door Dottie Rambo. En Dottie Rambo schreef meer dan 2500 nummers. En Dottie Rambo is geboren als Joyce Rambo Lutterell op 2 maart 1934 in Madisonville, Kentucky. En op de leeftijd van 12 gaf ze haarzelf aan Jezus. En 4 jaar later ontmoette ze Burke Rambo en trouwde met hem. We gaan hem horen in de uitvoering van Elvis en daarna Jimmy Lott.

En deze luistervergelijk was op verzoek van Jan van Houten uit Serhuis de Veen. We gaan naar Green Clark en Heather Johnson. Someone is looking.

Delaney Floyd McCory is op 1 februari 1939 in Bakersfield, North Carolina geboren. En Del McCory is een Amerikaanse bluegrass muzikant. En als leider van de Del McCory Band speelt hij gitaar, zingt hij de liedzang. Samen met zijn twee zoons, Ronnie McCory en Rob McCory. Die respectievelijk mandoline en banjo spelen. En Del werd in 2003 lid van de Grand Ole Opry. Geïnspireerd door Earl Scruggs leerde McCory banjo spelen. We gaan draaien van hem. Don't stop the music.

Nou, dat ging niet helemaal zoals het zou moeten. Steven Kyle Holy is geboren op 23 februari 1972. En Steve is een Amerikaanse countryzanger. Hij werd geboren in Dallas, Texas. En op 19-jarige leeftijd deed hij mee aan een lokale wedstrijd genaamd de Mosquito Offrey. En daar trok hij de aandacht van Wilbur Rimes, de vader van countryzangeres Leanne Rimes. We gaan draaien Just a Kiss.

Margaritaville is een nummer 1977 van de Amerikaanse singer-songwriter Jimmy Buffett. En het is genoemd naar de cocktail Margarita. En met teksten die een ontspannen levensstijl in het tropische klimaat weerspiegelen. Nou, we gaan hem horen in Alan Jackson en samen met Jimmy Buffett. En ik zou zeggen, tot de volgende week.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een k-

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.

0: Ja, met de Singing Tree zijn we toch echt begonnen hoor met die Elvis Experience. Ja, je dacht natuurlijk van, wat gebeurt er allemaal? Er gebeurde helemaal niks even, Harry, hè?
1: Nee,
0: hoe kon dat nou? Onze hele begin jingle, zo mooi professioneel dat we die hebben gemaakt en die deed het niet.
1: Nee. Ik ben bang dat ze last hebben van de warmte.
0: Ik denk het ook dat ze wel last hebben van de warmte, Harry. Want jongen, wat is toch warm, hè? Ja, bij sommige mensen vallen de mussen van het dak. Hier in Friesland vallen de mussen van het dak.
1: Ja.
0: Ja, ik had het een beetje verkeerd opgeschreven, maar daar werd direct op gereageerd natuurlijk. Nou, dat is inderdaad... Oh, wacht even, daar zie ik wel Doutzen Kroes vallen trouwens. Ja, die valt hier van het... De missen vallen hier van het dak, Harry. Ja, dat is toch wel zo. Ja, hier in Friesland gebeurt dat gewoon, joh. Ja, het is ook wel heel erg warm, Harry, hè?
1: Ja.
0: Hier in de studio valt het gelukkig mee. De airco doet het goed.
1: Ja, de airco die stond aan toen ik hier kwam. Dus
0: dat is heel goed, Harry. Dat, dat scheelt weer verhitte discussies, zeg maar. Ja. Daar komt het dan wel op neer natuurlijk. Ja. De Singing Tree, daar begonnen we mee. En dat is een nummer, ja, dat ken je misschien van niet zozeer van de film Klembeek, als wel van de LP-CD Klembeek. Want daar verscheen het op als een zogenaamde bonus song. Ja, wat was het geval? De films van Elvis, die hadden niet altijd 12, 13 liedjes. Soms een paar minder, een stuk of 7, 8 of zo. Ja, dan moest het toch een beetje opgevuld worden, hè? Wil je een complete plaat maken natuurlijk. Dus dan zeiden ze, weet je wat, dan stoppen we er een paar bonus songs bij. Die dus niks met de film te maken hebben, maar wel gewoon in de studio zijn opgenomen. En die bonus songs, die waren eigenlijk eigenlijk nog beter dan de filmsongs, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat geldt zeker voor de film Klembeek. En de Klembeek film is is toch een van de mindere films als je het over Elvis films hebt. Maar daar staan nummers op als bijvoorbeeld Confidence. Nou, dat vind ik by far het slechtste Elvis nummer ooit. Oh. Maar aan bonus songs heb je dan bijvoorbeeld dit fantastische Singing Tree, maar ook bijvoorbeeld The Big Boss Man en Guitar Man.
1: Oh,
0: ja, want de plaat is opgenomen in 1967, oftewel uitgebracht ook in 1967. En als je het hebt over Singing Tree, dat werd opgenomen op 11 september 1967. En het verscheen dus op dit album. Ja, we danken Jan van Houten hier voor deze song. Want die kwam met een tip, hè?
1: Ja.
0: Onze Jan. Jan, ja, die zeker is wel een trouwe luisteraar van onze programma's, Harry, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, daar betalen we hem grof voor natuurlijk, hè? Dat, of moest ik dat nou niet zeggen?
1: Nee.
0: Oh, nee, nou goed, nee, dat is natuurlijk onzin. Nee, maar Jan, altijd erg op prijs gesteld dat je meedenkt met de samenstelling van onze shows. En met verrassende tips komt. Nou, hartstikke mooi. Er zijn meer mensen die met tips komen, hè? We hebben Harry's keuze straks, we hebben de tip van Ton. Ja. Jongens, het tilt op van de tips, hè? Om het zo te zeggen wat dat betreft. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Iedereen werkt gewoon mee. Ja, Klembeek, moet ik nog even zeggen. Ik zei al, het is een van de meerdere films. Zoals bijna overal tegenwoordig, wordt ook hier een heuse sessie box van uitgebracht door een bootleg label volgens mij. Dat betekent mooie boeken en plaatjes en dingen die we allemaal al 100 keer hebben, maar toch wel heel erg mooi zijn om te hebben, zeg maar. De verleiding is weer groot, Harry.
1: Ja.
0: Maar ik doe het niet.
1: Het voordeel is, je hebt het boek.
0: Ja.
1: En je ontvangen.
0: Ik heb het
1: boek. Op een houtje bijten.
0: Dat heb ik ontvangen inderdaad van een van onze trouwe luisteraars die dacht van dat gaat niet goed met Jaap. Die moet ik toch een beetje helpen, want die komt straks in de schuldsanering. Zoveel geld geeft hij uit aan nieuwe Elvis-uitgaves. En komt het wel goed. Dus toen kreeg ik een mooi boek van Op een houtje bijten. Nou, dan leer je dus inderdaad omgaan met geld, Harry.
1: Ja, zeker.
0: Ik heb het niet gelezen, Harry.
1: Nee,
0: ga ik ook niet doen ook.
1: Foei.
0: Ja. Maar als jij er interesse in hebt, prima hoor.
1: Nee, dat niet
0: natuurlijk.
1: Ik hoef niet op een houtje te bijten.
0: Nee, dat is inderdaad ook zo. Inderdaad. Nee, maar goed, deze sessiebox van Klembeek, die laat ik liggen. Beloofd, Scouts Honor. Maar Follow the Dream is ook bezig met een nieuwe box.
1: Oh.
0: Ja, en dat is de box Soldier Boy. Ja, en dat gaat natuurlijk over de diensttijd van Elvis. Hè? Elvis die was in Duitsland in dienst natuurlijk voor een paar jaar. En dat weet iedereen. En Elvis had daar natuurlijk ook in zijn vrije tijd nam hij gewoon wat nummers op. Nou, niet echt opnemen, maar gewoon hij speelde en gewoon met vrienden, hè, gewoon gezellig. En dat werd gewoon opgenomen, zeg maar.
1: Toevallig.
0: Nou, het was ook wel semi-toevallig, want er zat ook wel redelijk professionele opnameapparatuur bij die hij had. Ook met het idee om alvast na te denken over zijn carrière na dienst. Hè, als hij dan weer... In die tijd experimenteerde hij al met I Lonesome Tonight bijvoorbeeld. En met It's Now or Never. There's No Tomorrow. Dat was eigenlijk de oorspronkelijke Engelse tekst natuurlijk op O Solo Mio. Ja, en dat is... dus dat is wel een mooi tijdsdocument natuurlijk. Alleen, ja, dat tijdsdocument, dat hebben we natuurlijk al lang, Harry. Dat hebben we al lang. Ja, we hebben dat op verschillende uitgaves. De eerste die ik had was Greetings from Germany. Ik heb hem hier ook bij me op het FIC-label, FIC CD 1058. Ja, en dat is een fantastische... zeg maar bootleg CD, waar voor het eerst een hele serie van 25 nummers op verschenen. En er was eerder ook wel eens wat verschenen op volgens mij de Platinum Box en misschien hier en daar nog wat fragmentjes. Maar ja, toen kwam het echt helemaal los. En in 2019 moet ik zeggen, kwam daar Made in Germany bij van het Memphis Recording Service label. Ja, en dat is een prachtige 4-cd-box met een heel mooi boekwerkje erin. Allerlei foto's en een hele verhalen over die periode. Dus super interessant. En die heb ik natuurlijk ook gekocht. Ja, en nu komt er dus weer wat uit.
1: Ja.
0: Hetzelfde materiaal zo'n beetje, alleen met twee fantastisch mooie boeken met nog meer onbekende foto's.
1: Oh.
0: Ongelooflijk, maar het schijnt toch zo te zijn.
1: Oh.
0: En de tapes van de Bad Nauheim-sessies, om het zo maar te noemen. Ja, die zijn onderhanden genomen door Anthony Stutsbury.
1: Oh.
0: Ja, en dat betekent dat het toch weer de moeite waard is om aan te schaffen, Harry.
1: Ja.
0: Ja, we gaan het toch weer doen. Ja, ja, het is niet anders. Maar omdat we natuurlijk de bootleg ook al hebben, gaan we vanavond gewoon een nummer draaien van die bootleg. Zullen we dat maar gaan doen dan?
1: Ja hoor.
0: Ja, dan gaan we dat doen. Dat is trouwens niet de bootleg track hoor, want die bewaren we voor wat anders. Maar dit is in ieder geval Greetings from Germany. I can't help it if I'm still in love with you.

0: Ja, I can't help it if I'm still in love with you. Het is een nummer trouwens van Hank Williams, hè? Een van de grote country mensen natuurlijk, ja. Harry. Ja. Ja. Je kent het nummer van Hank, neem ik aan ook?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Harry, leer ik jou hier iets nieuws? De grote countryman.
1: Ja, maar ja, goed, hij heeft weet ik hoeveel nummers uitgebracht.
0: Ja, dat weet ik ook allemaal. Niet hoeveel.
1: Nee, nee, maar geen, om dat idee hoeveel. Allemaal te weten. En zo zijn er zoveel artiesten.
0: Ja, maar jij bent country Harry, dus ja, jij moet dat goed, weten,
1: ik noem maar wat, George Jones heeft bijvoorbeeld wel 60 albums.
0: Ja, maar Hank Williams is toch wel een...
1: Ja.
0: Hè? Dat is toch wel... Ja, toch.
1: Dat is een icoon.
0: Dat is een icoon, Harry. Ja, dat is een klopt. Icoon.
1: Ja. Maar om toch alles van hem te kunnen. Te
0: nee, dat is ook zo, Harry. Dat is ook zo helemaal. Maar goed, dit is dus oorspronkelijk van Hank Williams. Of die heeft het in ieder geval geschreven. I can't help it if I'm still in love with you. En waarom heb ik dit nummer uitgekozen? Nou, je hoort hem hier van de bootleg Greetings from Germany. Op het Vic label, zoals hij verschenen is. En... ik heb ook een kleine sample al gehoord van wat het geworden is op Soldier Boy. En dan hoor je dus vooral dat met name de hoge pieken er wat uitgehaald zijn. Het klinkt natuurlijker. Het klinkt eigenlijk inderdaad beter dan wat dit was. Hoewel ik dit ook niet zo slecht vond klinken, hoor. Eigenlijk eerlijk gezegd. Je kijkt me meewarig aan zo van, nou, het klonk helemaal nergens na waarschijnlijk. Maar,
1: nou, nee. Ik had druk met andere dingen.
0: Ja, was druk met andere dingen, inderdaad. Nou goed, gaat maar terug luisteren, Harry. Viel heel erg mee. Ja, die andere set die ik noemde van Made in Germany. Ja, daar ga ik toch nog eens even achteraan. Want ook daar heeft Anthony Stutsbury aan meegewerkt, zie ik in dit boekwerk staan. Dus daar ga ik toch nog eens even achteraan om te vragen van wat hij daar nou precies aan gedaan heeft. Nou, hoe dan ook, Soldier Boy op het Follow That Dream label. Ja, ik kan hem eigenlijk niet missen, Harry. Dat gaan we zeker doen, ja. En dit was eigenlijk een bootleg, hè? Dus dat was eigenlijk de...
2: De bootleg track.
0: Ja, de bootleg track inderdaad. Maar ja, ik zei al, die bewaren voor de volgende. Hè? Dat is deze. Ja, want we gaan naar Kansas City. En Kansas City, Harry, dat is niet zomaar natuurlijk. Want de WK voetbal is begonnen, hè?
1: Ja, en?
0: Ja, en? Hallo, Harry. Een beetje enthousiast. We gaan het even overnieuw doen. De WK voetbal is begonnen, hè, Harry?
1: En?
0: Ja, oké. Okay. Je blijft steeds enthousiaster. Je wordt steeds enthousiaster, moet ik zeggen. Ja,
1: de reclame ook. Hou van je lichaam zoals je van voetbal houdt. Nou, dan ken ik mijn lichaam wel verwaarlozen, want ik hou niet van voetbal.
0: Nou, dat is ook wat, Harry. Dat is een rare uitspraak. Ja, ik ben ook niet heel gek op voetbal trouwens, dus nou ja, goed. Maar dat maakt niet uit, maar het is in ieder geval, je kent het WK wel, hè? Dat
1: ja,
0: het is. Ja,
1: zeker.
0: Dat weet je wel, hè,
1: nou,
0: inderdaad.
1: Nou, kom je ook niet aan.
0: En het Nederlands elftal, dat is gelegerd, of dat is gelegerd, moet je mij horen, dat zit op dit moment in... Kansas City.
1: Oh.
0: Ja, in Kansas City. En weet je wie daar ook was in Kansas City? Maar dan in 1974, op 29 juni om precies te zijn.
1: Elvis.
0: Dus, nou, Harry, in één keer goed. Ja, ja, zeker. Ja, nee, dat is... nou, goed, wist je dat dan? Was je erbij?
1: Nee, gokken.
0: Ja, gokken. Nou, een goede gok, hoor. Ja, dat is ook een hele belangrijke gok, inderdaad. Nou, 1974, 29 juni. Dus ja, dat... nou, hè? Dat is... lang geleden. En,
1: ja. Ja, toen was ik er al.
0: Toen was je er al. Ik ook trouwens, ja. En toen hebben wij... en dat staat op A Profile. A King on Stage. En A Profile is een... ik mag wel zeggen, een legendarische box van het Fort Baxter label. Ja, en Fort Baxter, dat staat garant voor kwaliteit. In de jaren 90 was dat. En die box, die heb ik destijds gemist. En die wilde ik heel graag hebben.

0: En ik heb hem te pakken weten te krijgen, Harry. Ach. En niet alleen deel 1, maar ook deel 2.
1: Kijk eens aan.
0: 8 fantastische cd's met allemaal live optredens. Die we natuurlijk verder ook wel ergens hebben waarschijnlijk op cd. Maar ja, niet in deze box, zeg maar. En nu dus wel.
1: Ja.
0: Mooi hè, Harry?
1: Jazeker.
0: Ben je blij voor mij?
1: Ja.
0: Ja, ik ook. En wij gaan nu luisteren naar Kansas City, want daar stond Elvis inderdaad op 29 juni 1974. En we gaan draaien van de Evening Show, Trying to Get to You. I've been

0: Ja, Trying to Get You. 29 juni 1974. Thank you, Elvis. Ja, de evening show natuurlijk daar in Kansas City. 52 jaar geleden dus, Harry, inmiddels. Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, Nederlandse elftal is nu in Kansas City. Maar ik was daar liever 52 jaar geleden geweest, hoor, bij Elvis. ja, dat dan weer wel natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoewel, ik was, ja, toen was ik 8.
1: Oh.
0: Nou, Harry, hè?
1: En 54.
0: Ja, dat is
1: hoe oud was ik toen?
0: Maar. Nou, 10 jaar ouder, hè?
1: Ja.
0: Je bent 10 jaar ouder dan ik, dus ja, dan was je 18.
1: Ja.
0: Ja, had jij best heen gekund, Harry?
1: Ja.
0: Waarom was je dan niet, Harry?
1: Daar had ik de belangstelling nog niet.
0: Oh, toen was je mij nog niet tegengekomen.
1: Nee, ook niet.
0: Dat is het. Nee, dat is het inderdaad. Nee, Trying to Get You. Ja, het, ik zei het al, zit op de fantastische box The King on Stage, A Profile op Fort Baxter. En ja, de andere shows die hier op deze deel 1 staan zijn 20 augustus 1973 in het Las Vegas Hilton. 4 mei 1975 in Lake Charles, Louisiana. En ook nog Ann Arbor, Michigan, 24 april 1977. Ja, dan staan er ook nog een paar mooie bonus tracks op uit de studio ten tijde van volgens mij... ten tijde van That's the Way It Is, denk ik zo te zien. Stagger Lee, Cuttenfield, Got My Mojo Working en nog wat andere dingetjes. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Fort Baxter. Als je hem tegenkomt als Elvis-fan, mag je hem eigenlijk niet laten liggen. Hoort in iedere collectie thuis. For historical purposes, om het zo maar te zeggen. Ja, Harry.
2: Harry's keuze.
0: Ja, inderdaad. Ik was alweer veel te lang bezig natuurlijk. Hè. We zijn weer op het kwartier ongeveer. Ietsje later, maar dat mag geen naam hebben. En we zijn toe aan de keuze van Harry. En Harry, wat heb je vanavond voor ons meegenomen, jongen?
1: Ik heb meegenomen Zoklet, You're Mine.
0: Ja, dat ben ik ook altijd, Harry. Ik ben heel erg blij. Maar de nummers, ja. Oh, een nummer, Zoklet, You're Mine. Ja, natuurlijk. Ja, nee, fantastisch natuurlijk. Arthur, Crudup.
1: Ja, dat klopt. En is als eerste opgenomen door Arthur Crudup op 22 februari 1946. En uitgebracht op 9 augustus 1946. En, maar er staat ook op het Elvis, van Elvis op het album Elvis Presley No. 2. Het is de tweede studioalbum van de Amerikaanse rock'n'rollzanger Elvis Presley. Uitgebracht op 19 oktober 1956 in mono. En er zijn ongeveer zo'n 40 andere artiesten die dit ook uitgebracht hebben.
0: Ja, Arthur Crudup inderdaad. Nou ja, dat is de bekende naam in de Elvis-wereld als het gaat om het begin van Elvis. Hè, met inderdaad That's Alright, wat je al noemde. En So Glad You're Mine is inderdaad ook een van de nummers. En daarnaast ook My Baby Left Me. 3 fantastische nummers van Arthur Crudup. En jij hebt de tweede gekozen. So Glad You're Mine.
1: Ja,

0: Ja, de oude versie van So Glad You're Mine van Art Crudup. Nou, ik moet zeggen, Harry, het klinkt heel anders dan de Elvis versie. Maar dat moet natuurlijk ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, zo is het. Fantastisch, deze Art Crudup. Je hebt er meer informatie over.
1: Ja.
0: Deze bluesman.
1: Ja. Arthur William, oftewel Big Boy Crudup, leefde van 24 augustus 1905 tot en met 28 maart 1974. En Arthur was een Amerikaanse Delta blueszanger, songwriter en gitarist. En buiten de blueskringen is hij vooral bekend om zijn nummers That's Alright uit 1946, My Baby Left Me en So Glad You're Mine, die later werd opgenomen door Elvis Presley en andere artiesten.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, dat klopt helemaal als een bus, Harry. Ja, ik kan er nog aan toevoegen dat That's Alright was volgens mij trouwens in 1945, maar daar kan ik naast zitten. Maar dat was wel een van de eerste 45 toerenplaatjes. In die tijd had je nog 78 toerenplaten natuurlijk. Ja. Hè? In de jaren 40 tot in de jaren 50. Sommige landen zelfs tot in de jaren 60 hadden we nog 78 toerenplaten. Maar 1945 kwamen de eerste RCA 45 toerenplaatjes uit. En dat was kleurgecodeerd, zoals dat dan heet. Je had volgens mij 7 verschillende kleuren van 7 verschillende genres. Hè. Je had groene, dat was dan een country nummer. Je had een gele, dat was, ik weet niet meer wat en hoe precies, maar je had ook een rode. En die rode was meer de blues nummers. En Arthur Crudup, That's Alright, is als eerste dus uitgebracht op 45 toerenplaat.
1: Ja.
0: Op zo'n rode plaat. En die heb ik.
1: Oh,
0: ja,
1: mooi.
0: Ja, die heb ik. Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Want dat zijn wel de meer unieke dingetjes eigenlijk uit de popmuziek. Het is heel vreemd dat in 1945 daarmee begonnen werd. Maar het is sowieso vreemd dat het allemaal gekleurd vinyl was in die tijd.
1: Ja, dat is nieuw voor mij.
0: Ja, nou, daarom vertel ik het ook, Harry. Hè? Ik bedoel, jij bent er ook om hier wat te leren natuurlijk.
1: Ja.
0: Het mooie is dat daarna werd het gewoon allemaal zwart vinyl natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar tegenwoordig zie je alle nieuwe vinyluitgaven krijgen allemaal weer kleurtjes. Hè?
1: Ja.
0: Dat is zo hip allemaal en zo mooi. Maar dat was dus in 1945 al bedoeld om onderscheid te maken van, oh wacht even, ik heb hier een rood plaatje, dat is rhythm and blues. Oh, ik heb hier een groen plaatje, dat is country.
1: Ja.
0: Dus dan kon je aan de kleur kon je al kijken, kon je al zien wat voor soort plaat het was.
1: Oh, nou,
0: daar
1: leuk,
0: werd aan gedacht.
1: Leuk.
0: En er waren 7 verschillende versies. Ik ga dat nog eens een keer opzoeken, want ik heb dat ergens staan. Het schoot me nu te binnen, nu jij met deze keuze kwam. Mooi, Harry.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat zeggen we dan, Harry?
2: Nou, Harry, bedankt.
0: Ja, heel erg hartelijk bedankt, Harry.
1: Ja,
0: ja, natuurlijk, voor deze mooie muzikale les. Ja, wij gaan verder naar... even kijken, waar gaan we verder naartoe? Oh, weet je wat? Zullen we de popcorn er maar bij halen, Harry?
1: Ja.
0: Zullen we dat maar gaan doen? We gaan gewoon naar de film, jongen. Dat is toch prachtig? Het is mooi weer. En dan ga je naar zo'n drive-in, weet je wel? Zo'n echt Amerikaanse drive-in. En dan ga je naar een nummer horen, naar een film kijken. En misschien wel een van de betere Elvis-films. Tenminste, dat vinden de meeste Elvis-fans vinden dat een van de betere Elvis-films is. En het is Viva Las Vegas. 1963, 64 uitgebracht, maar 63 opgenomen. Ik denk toch dat de meeste mensen het vooral een mooie film vinden, omdat er een geweldige vrouw in speelt. En Margaret Olsen.
1: Oh.
0: Ja, Harry, jongen. Nou, goh. Maar. Ik denk, ik hoef niet alleen popcorn, hoor. Als ik die film, dat is echt, nou, hè. Maar,
1: ik heb beter gevallen als op een stoeptegel.
0: Ja, dat is absoluut waar, Harry. Het is echt... De chemie spat van het scherm, zeg maar. En dat doet natuurlijk heel veel met die film. Het deed ook heel veel met Elvis en Priscilla. Priscilla was niet zo heel blij, geloof ik, in die tijd. Dat Elvis daar die film... Want ze waren nog niet getrouwd toen natuurlijk. Hè? En dus, en Priscilla dacht van... het is allemaal leuk en aardig, Elvis. Maar ik ben nu al een paar jaar. En je gaat wel gewoon met me trouwen. En niet met een of andere Hollywoodster ervandoor.
1: Ja, ja.
0: Nou, daar was Elvis toch niet van plan, hoor. Want dat allemaal te veel gedoe waarschijnlijk. Maar Elvis en Margaret, dat was wel een dingetje, hoor, in die tijd. Absoluut. Ja, en daarom werd de muziek uit de film ook wel gebruikt voor trouwerijen en dergelijke natuurlijk. Hè? Want romantiek, die spatte er vanaf.
1: Ja.
0: Zo ook bij onze goede vriend Jan de Vries hier uit Burgum. En hij zei van, toen ik met mijn Hanneke trouwde zoveel jaar geleden en de kerk inkwam, toen speelde daar muziek natuurlijk van Elvis. En uit de film Viva Las Vegas, Today, Tomorrow and Forever. En speciaal voor Jan hebben we vandaag niet zozeer de Elvis-versie klaarstaan, maar de versie met Anne Margaret, want dat maakt het toch nog net even wat leuker,
1: ja.
0: Die pas veel later is uitgebracht. Today, Tomorrow and Forever. The Movie Song.
3: The cares of life will fade away as long as we're together.
4: Okay, 2012, take two.

0: Ja, speciaal voor Jan en Hanneke natuurlijk. Today, Tomorrow and Forever in de versie van Elvis en Anne Margaret. Ja, en Elvis en Anne Margaret die namen maar liefst 3 duets op voor deze film Viva Las Vegas. Maar uiteindelijk maar één heeft de film gehaald, Harry.
1: Oh.
0: Ja, dat was The Lady Loves Me. Dat is een scène bij het zwembad. Hè. Dan zijn ze, nou ja, je moet er maar eens kijken. Harry, ik ga dat ook niet allemaal uitleggen hier op de radio natuurlijk. Maar 2 andere nummers, waaronder deze, dus Today, Tomorrow and Forever. Ja, die kwam pas in, 2002 volgens mij voor het eerst op de box. Elvis, Today, Tomorrow and Forever kwam die uit. Een 4-cd-box met allemaal tot dan onuitgebrachte nummers van Elvis. Of in ieder geval takes van Elvis. Maar goed, ook het andere nummer, You're the Boss, geschreven door Lieber en Stoller. Ja, dat werd ook uit de film geknipt en het bleef tot 1991 op de plank liggen. Ja, hoe kan dat dan, denk je? Nou, dat heeft te maken met het feit dat Colonel Tom Parker eigenlijk niet wilde dat Anne Margaret een beetje meer aandacht kreeg dan Elvis in de film. Want het moest natuurlijk wel een Elvis-film blijven.
1: Ja, jammer eigenlijk.
0: Ja, zo gingen die dingen natuurlijk in die tijd. Everything for my boy, zei Colonel Tom Parker altijd. Ja, everything for my boy, ja, dat is natuurlijk ook toepassing op Ton. Ton Bruins, hè, ja, dat doen we natuurlijk ook graag altijd zaken mee. En dat komt omdat hij altijd met fantastische tips aankomt. Zo ook deze keer weer. Je weet dat Ton op dit moment in de eerste live versies is aanbeland. Dus elke keer dan gaat hij een eerste live versie gaat hij aanbrengen. En deze keer is dat van 26 januari 1970. Polk Salad Annie. Ja, hij schrijft, het is altijd een showtopper en ook een hoogtepunt in de fantastische film Epic, die trouwens inmiddels ook verschenen is op DVD en Blu-ray, heb ik gezien. Dus daar zijn altijd fantastische versies van in 1970 en ook daarna 1972 nog steeds hele sterke versies. Maar daarna heeft hij het een tijdje niet gezongen. In 73 en 75 eigenlijk niet of nauwelijks. Wel weer veel in 74 en ook in 76 en 77. Maar, zegt Ton, naar mijn bescheiden, zijn dus bescheiden mening, werden de versies vanaf 74 met minder passie gezongen. Ja, nou, dat is inderdaad wel een beetje het geval. Ik kan me ook dat wel voorstellen, hoor. Trouwens, dat geldt niet alleen voor dit fantastische Polk Salad Annie, maar dat geldt eigenlijk voor alle Elvis-nummers. Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat je als artiest ook een beetje klaar bent door steeds weer hetzelfde te moeten zingen. En ja, dan gaat de inspiratie er wel een beetje vanaf. Nou, dat was in ieder geval niet toen Elvis dit nummer introduceerde op 26 januari 1970. Polk Salad Annie.
2: Let's go down to Louisiana. Some of y'all never been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it Polk Salad. Now that's Polk Salad. You used to know a girl lived down there. She'd go out in the evenings and pick her a mess of it. Carry it home and cook it for supper. Because that's about all they had to eat. But they did all right there. Down in Louisiana, where the alligators too so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Old Salad Annie, ho! Gator got your granny. Ooh, ooh, ooh.

0: muziekje.
1: Ja, de eerste live versie van Polk Salad Annie van Elvis van 26 januari 1970. Elvis moest er nog een beetje inkomen natuurlijk wat dit betreft. Maar dit werd natuurlijk een showstopper van je welste. Ja, Polk Salad Annie van niemand minder dan... Tony Joe White. Tony Joe White in 2018 op 75-jarige leeftijd overleden. Is bekend onder de bijnaam The Swamp Fox. En het is een invloedrijke Amerikaanse singer, songwriter en gitarist. Ja, rock'n'roll, blues, country, soul. Hij had het allemaal en een hele mooie kenmerkende diepe baritonstem. Dat is dus ook niet zo vreemd dat Elvis best wel onder de indruk was van deze Tony Joe. Het nummer Polk Salad Annie was een hit voor Tony Joe White in 1969. En Elvis pakte het dus op begin jaren 70 al. Op 26 januari hoorden we net dankzij Tom. En in augustus 1970, zo'n beetje ten tijde van That's the Way It Is. Ja, toen had hij het helemaal onder controle en werd het er gewoon een ongelooflijk goed, fantastisch shownummer. Ja, naast dit fantastische Polk Salad Annie heeft Elvis nog twee nummers opgenomen van Tony Joe White. Dat zijn For All Time's Sake en I Got a Thing About You Baby. Ja, Tony Joe White ken je natuurlijk ook namens, ja, voor heel veel andere nummers. Hij was niet alleen een goede zanger, maar hij was vooral ook een goede songwriter. En hij heeft nummers geschreven, bijvoorbeeld Rainy Night in Georgia.
2: Ja.
1: Nou, fantastisch, hè. Daar hoef ik niks anders meer over te zeggen. Of Steamy Windows, ook bijvoorbeeld. Zo van, ja. Tony Joe White. Nou, hartstikke mooi. Deze Tony Joe White. Allemaal dankzij Ton Bruins. Ton, dankjewel voor je tip deze keer. En we kijken nu al uit naar de tip over twee weken natuurlijk. Ja, we gaan nog even terug naar het voetbal, Harry. We gaan toch nog even voetballen.
2: Oh.
1: Ja, want morgen is de tweede wedstrijd van Nederland.
2: Oh.
1: Ja, dat weet ik dan weer toevallig, ja.
2: Ja,
1: ja, waarom ik dat weet ik niet, maar dat weet ik wel. Het is tegen Zweden deze keer. En volgens mij begint het morgen om 7 uur of zo. En je ziet overal hier in Burgum in ieder geval, en het zal in heel veel steden, dorpen en plaatsjes zijn, zie je dat de plaatselijke horeca daar natuurlijk gretig op in prikt. En overal kun je die wedstrijd live zien. Dus je hoeft tegenwoordig helemaal geen televisie of ESPN of weet ik wat. Dat is allemaal niet nodig. Wordt allemaal op straat uitgezonden, Harry.
2: Ja.
1: Allemaal gratis. Hartstikke mooi.
2: Café biertje, allemaal oranje.
1: Ja, biertje erbij. Heel gezellig allemaal. En het wordt sowieso heel gezellig dit weekend in Burgum. Want we hebben dit weekend de Swingnacht. Burgum. Ja,
2: ja.
1: En dat moeten we even uitleggen voor de mensen die hier niet uit de buurt vandaan komen. De Swingnacht Burgum is een initiatief van de Burgumer horeca, zeg maar. Waarbij bij alle horecagelegenheden, en dat zijn er iets van 8-9 podia zo'n beetje, live muziek hebben een hele avond lang. En daar kun je overal gratis naar binnen. En niet alleen binnen, maar het is ook buiten. En ja, het belooft een hele mooie dag te worden natuurlijk. Zaterdag dus, en morgen. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van... ben je in de buurt van Burgum? Of denk je van nou, best bereid om even een eindje te rijden voor een gratis festival? Kom gewoon naar Burgum toe. Vanaf een uurtje of 8:30 zo'n beetje begint het. En ja, tot een uurtje of 12:30, 1:00 ongeveer. Daarna is er nog een mooie afterparty in de twee kroegen van Burgum. Zowel de Taperij aan de Lageweg en natuurlijk ook het Roodhert in het centrum van Burgum. Daar kun je altijd terecht voor een afterparty. Ja, heel verhaal over het WK voetbal. En eigenlijk via het WK voetbal gaan we naar de Swingnacht. Maar we gaan toch weer even terug naar het WK voetbal. Want wat schetst mijn verbazing, Harry. In de aanloop van na het WK voetbal kwamen er allemaal spotjes voorbij. Amerikaanse spotjes over het WK voetbal. En daar zag je dat de Amerikanen erover droomden om wereldkampioen te worden. Nou, oh. Amerikanen hebben niet zo heel veel met voetbal. Ja, voetbal wel, maar dat is dan American voetbal.
2: Ja.
1: Soccer, hè, zoals zij het voetbal horen. Ja, dat vinden ze toch een beetje een meisjesport eigenlijk, min of meer. Maar het begint wel steeds meer te komen. En de WK is nu behoorlijk populair aan het worden. Dus het gaat steeds beter wat dat betreft, ook in Amerika. Maar die Amerikanen hebben natuurlijk nog niet een hele voetbalcultuur. Dus de kans dat zij wereldkampioen worden is niet zo heel groot. Maar Amerikanen zijn Amerikanen en die dromen groot. En die denken van, weet je, Wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Dus het kan allemaal. Het is de impossible dream. En ja, daar is natuurlijk de link met Elvis. Want dat is een nummer wat Elvis natuurlijk ook meerdere keren heeft gezongen. Onder andere in Madison Square Garden in 1972. En dat nummer werd gebruikt onder een campagne van het WK voetbal. Om de Amerikanen te laten geloven dat zij misschien toch wel gewoon wereldkampioen zouden kunnen worden. Nou, ik denk het niet. Maar dromen is mooi. Zeker als het om Elvis gaat. The Impossible Dream.
0: We'd like to do our version of Impossible Dream. Okay.

0: Ja, die Impossible Dream. En het zal misschien ook wel een Impossible Dream blijven dat Amerika wereldkampioen worden. Maar ze zijn wel goed op weg hoor, Harry. Want ondertussen appt Fran van Veen mij even een berichtje, een live berichtje van nu.nl. Dat de Verenigde Staten op dit moment 2-0 voorstaan tegen Australië.
1: Oh.
0: Nou is dat ook niet een voetbalgrootheid hoor, Harry. Dus in die zin moeten we het allemaal nog maar afwachten. Maar het heeft nu al geholpen, zou ik willen zeggen. Onze Elvis die helpt natuurlijk altijd graag zijn mede-Amerikanen. Want Elvis was wel een beetje een patriot, hè, wat dat betreft.
1: Ja.
0: Ja. Wel een beetje een echte Amerikaan. Ja, Elvis die trad natuurlijk vaak en veel op. 1976 was misschien niet zijn beste jaar. Maar het was wel een heel belangrijk jaar voor Elvis. Want toen stond Amerika 200 jaar, de bicentennial. En Elvis als patriot wilde dat natuurlijk meer dan vieren. Hij bracht tijdens zijn shows ook vaak het nummer America. Een grote ode natuurlijk aan Amerika zelf. Ja, patriotischer kan het bijna niet, zou je bijna willen zeggen. Maar hij had soms goede shows, soms minder goede shows. Maar een opvallende opleving aan het einde van het jaar. Bekend is natuurlijk vooral 1976, als je het hebt over 31 december 1976. Pittsburgh, hè, het New Year's Eve concert, wat echt fabuleus is. Maar ook een dag eerder in Atlanta deed hij al ongelooflijk goed on stage. En daar gaan we een nummer van draaien in de Omni in Atlanta, 30 december 1976. En daar is een Matrix recording van verschenen. Ja, en Matrix, dat moet ik even uitleggen, dat is een combinatie tussen een audience recording, hè, dus vanuit het publiek opgenomen, wat kwalitatief vaak wat minder is, maar wel heel veel, heel goede sfeer weergeeft. En een soundboard recording, wat kwalitatief beter is, maar vaak een beetje een vlakke ervaring geeft. Door die twee met elkaar te mengen heb je Best of Both Worlds, zoals dat dan heet. En dat heet dan een Matrix recording. Het is verschenen op BJ Records en alweer een aantal jaren terug. Maar ik vond het wel leuk om daar even een nummer van te draaien. En dan natuurlijk Unchained Melody.

0: Woman. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. I want to tell you something.
1: Ja, Unchained Melody. Elvis wilde nog iets over vertellen aan het publiek natuurlijk. Nou, je hoorde dat Elvis niet zo heel vast was in deze versie van Unchained Melody. Dat werd later alleen maar beter. En op 21 juni 1977 in Rapid City nam Elvis het nummer ook op. En dat is eigenlijk de versie die denk ik het meest bekend is bij de fans. En misschien ook wel de beste versie van de live versie van Unchained Melody is. Het is natuurlijk prachtig dat Elvis op het einde van zijn leven, 21 juni 77, nou één keer enorm uithaalde en achter de piano plaats nam om daar Unchained Melody ten beste te nemen. Het optreden werd gefilmd voor de CBS TV special Elvis in Concert. En omdat Elvis slechts 56 dagen na dit optreden overleed, voelt deze geladen uitvoering voor veel fans wereldwijd als zijn ultieme en emotionele zwaanzang en afscheid. Ja, de filmbeelden werden later ook gebruikt in de succesvolle bioscoopfilm Elvis uit 2022. Waarin je Austin Butler aan het begin ziet. En die gaat dan langzamer over in Elvis zelf. Ja, dat is toch wel een mooi moment, vind ik, in die film. En ook een mooi moment om weer af te sluiten, Harry.
2: Ja.
1: Ja, want we zijn er alweer doorheen, hè?
2: Ja.
1: Ja, ik hoor de eindtune alweer natuurlijk. Dus ja, nog even en dan is het weer helemaal gebeurd. Maar over 2 weken zijn we er gewoon weer, toch, Harry?
2: Ja hoor.
1: Zeker met een nieuwe aflevering van The Elvis Experience. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Dank Harry voor de techniek. En graag tot over 2 weken. Tot The Elvis Experience.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Van harte welkom bij Even Wat Oors, aflevering 309. En ja, we gaan weer er een mooie avond van maken met muziek. Bij RTV NOF doen we dat in 2 uur en bij RTV Spannenburg met 4 uur. Hebben ze even 2 uur extra. En in die extra uren, daar hebben we onder andere een film met Janne Hoogstra en metal met Seert van Popta. En de eerste 2 uur, dan gaan we het onder andere hebben over de noordelijke deelnemers aan de popronde. Straks in het 2e uur dan praten we even met Maite en Loek. En het 1e uur komt Zergesjest aan de beurt. Nou, wat dat allemaal inhoudt, dat horen we zo meteen. En ja, we hebben ook nog niet wat bijzonders, want op dit moment is Oeral bezig en daar zijn we deze week ook aanwezig samen met Steven Jansen. En er is een mooie samenwerking ontstaan samen met de band Volk. Daarover misschien later dit jaar nog wel meer. Maar wat we wel hebben is een mooie samenwerking. Nou, dat allemaal in dit uur. Laten we maar gewoon lekker beginnen met muziserende richting Zergesjest. Dat doen we met Abul Mogart met Half Light of Dawn.

0: Nou, zo waren we eventjes wat research aan het doen voor deze uitzending, voor deze popronde uitzending. En dan kwamen we bij Sergejesh uit, waar een bekende naam bij zit. En ja, ze hebben een inspiratieplaylist op Spotify. Ja, dat hebben de meeste artiesten vandaag de dag. En dan kwamen we bij Abul Mogart met Half Light of Dawn. En ja, daar hebben ze pas even naar geluisterd. En ja, die daar alles over kan vertellen, dat is de man achter Sergejesh, Yusuf Kemal Öztürk. Goedenavond.
1: Hey. Goedenavond.
0: Ja, dit is een bekende naam voor ons, want de afgelopen anderhalf jaar komen we elkaar telkens weer tegen, want je bent een

0: eerder al tegen bij de popsport Explore the North. En ja, de kleine prijs zijn we ook nog eens Nicolas Ga bezig geweest met elkaar. En ook Floor Bruistens, die staat op jouw lijstje. Dus wat dat betreft zit je in behoorlijk wat, met verschillende vingers in de pap. Hoe gaat het met je?
1: Goed, ja. Ik ben ontzettend enthousiast over popronde en over wat er gaat komen voor Zuidelijke 16 in het algemeen. Maar ik merk ook dat de spanning ook geleidelijk aan het oplopen is.
0: Ja.
1: Maar wel gezonde spanning.
0: Ja, want je hebt meerdere genres, heb je. Ik noem jezelf een multitalent, want je speelt eigenlijk van alles en je zingt er ook nog bij. Dus ja, je bent eigenlijk een soort van one-man band. Maar bij Zuidelijke 16, daar heb je meerdere muzikale vrienden bij op het podium staan, hè?
1: Ja, klopt. Zeker. Ik heb de eer om het podium te mogen delen met allemaal ontzettend toffe muzikanten uit Leeuwarden.
0: Zijn jullie uitgekozen om in het najaar mee te doen met de popronde. Dan geef je op en dan in één keer krijg je het bericht. Jullie doen mee. Nou, wat ging er door je heen? Wat voor reactie kwam er als eerste naar boven?
1: Het was eerst in één keer heel veel euforie, heel veel enthousiasme. We gingen keihard schreeuwen en ik was... Toen met Rutger en Senne. Rutger is de bassist en Senne is de drummer. We waren bij de popronde bekendmaking. En we gingen keihard met elkaar knuffelen. En Bradley van Kid Nebula was er ook. 2 minuten later kregen we meteen een e-mail van... Hoi, jullie zijn geselecteerd voor de popronde. En vanaf dat moment werd het ineens heel echt. Want op de radio hoorden we dat ze heel veel moeite hadden met onze naam uitspreken. En toen dachten we, is dat ons naam? Ja, dat is ons naam. Ja, cool.
0: Ja, nou, wat dat betreft, vorige week hebben we met Kid Nebula hebben we gesproken. Nou, die was ook super enthousiast over wat hij met zijn indie funk gaat meemaken. Hoe omschrijf je zelf je muziekgenre van Zuidelijke 16?
1: Zuidelijke 16 maakt voornamelijk post-rock met progressieve rock en noise rock invloeden. Mm-hmm. En ook Turkse muziek invloeden.
0: Ja.
1: Turkse volksmuziek invloeden.
0: Ja, want er is nog niet zo heel veel muziek bekend, openbaar. Hier en daar staat op YouTube wat. Wat is het plan de komende weken, maanden richting de popronde voor jullie?
1: We zijn van plan om te gaan releasen tijdens de popronde. Mm-hmm. Dus daarmee kunnen we hopelijk ook een paar release shows doen bij een paar popronde steden als dat kan. Ik ben nu vooral bezig om het album af te ronden. En dan gaan we vanaf popronde geleidelijk het album één voor één uitbrengen.
0: Nou, jullie hebben de afgelopen weken, maanden al op een paar optredens gehad. Onder andere het Booster Festival en het Phoenix Festival. Was dat echt zoeken naar de juiste manier? Of hadden jullie dat van tevoren al bedacht? En was het op die festivals gewoon fine-tunen?
1: Wij hadden in principe een try-out show gedaan afgelopen december. Dat was tijdens de Grondslag Showcases. En toen hadden we al de setlist gefine-tuned. Of in ieder geval in grote lijnen de set bepaald. Want het zijn de studioversies en de liveversies verschillen wel van elkaar. En dat vind ik juist leuk. Dat we juist als band zeg maar onze eigen uitvoering kunnen doen op het podium.
0: Ja.
1: Bij Phoenix was het inderdaad echt fine-tunen. En voor mij was dat echt een ontzettend spannende optreden. Maar vanaf Phoenix wist ik, oké, dit komt echt helemaal goed. Als dit onze eerste officiële show was, dan kan het alleen maar beter vanaf hier.
0: En als je nou straks 10, 15, 20 keer bij de popronde zeg maar Nederland doorgaat, wat hoop je tegen te komen? Wat hoop je te bereiken?
1: Dat is een heel goede vraag. Daar heb ik zelf heel erg ook mee geborsteld. En ook in gesprek. Daar ben ik ook over in gesprek gegaan met Rutger, Senne, Max en Tanne. Het belangrijkste en de prioriteit is onze gezondheid en onze welzijn. En ons plezier daarin. Dus ik zou willen voorkomen dat popronde invloed heeft op onze sociale levens, maar ook op onze fysieke en mentale gezondheid. Maar tegelijkertijd hoop ik dat wij vooral lekker kunnen experimenteren, vage nummers kunnen spelen. En ik heb er vertrouwen in de muziek, ik heb er vertrouwen in de mensen met wie ik

0: pad ga. En ik zie het stiekem ook voor me dat wij hopelijk bij de... Het zou sowieso een grote eer zijn om op bij de Melkweg te kunnen spelen. En ik hoop stiekem dat we dankzij Popland ook in de livebox kunnen spelen. Dus voor nu klinkt het misschien een beetje als wat narrow dromen, maar... Voor ons gaat het voornamelijk om de muziek en de boodschap.
1: Ja, je vertelde dat je ook met filmmuziek bezig bent en met andere artiesten aan het schrijven of produceren bent. Maya Maria, onder andere. Is het leuk om misschien in de popronde periode nog eens een keertje met elkaar te bellen van hoe de ervaringen op dat moment binnenkomen? En is dat misschien leuk om dan in oktober of november nog eens een keertje met elkaar te praten hierover?
0: Ja, zeker. Dat lijkt me ontzettend leuk.
1: En dan is inmiddels ook nieuw materiaal of een materiaal voor jullie uitgekomen. Wij mochten nu al een nummer van jou gaan draaien, Denial. Zit daar een bepaald verhaal achter of een gedachte?
0: Ja, zeker. Het nummer is het eerste nummer van het album. Ik kan dit wel alvast verklappen dat het album over rouwen gaat, maar niet per se rouwen om iemand die heeft verloren, maar rouwen om de menselijkheid, om de verloren menselijkheid. Dus de verloren empathie en de verloren begrip voor elkaar. En denial is dus de eerste fase van de eerste fase van rouwen. En dat nummer is vooral ontstaan nadat ik in het nieuws heel veel zag over de pro-Palestina protesten van de UvA.
1: Ja, nou ja, het is mooi dat je ervaringen uit de werkelijkheid kunt omschrijven naar een muziekstuk. Yusuf Kemal Öztürk, bedankt dat we even met elkaar contact konden hebben. En Sergisus konden introduceren bij RTV Spanenburg, RTV NOF, even wat oors. En we gaan in de herfstperiode gaan we weer even contact zoeken om even te horen hoe of wat. We gaan nu luisteren naar Denial. Veel plezier en succes bij de voorbereiding tot de popronde.
0: Yes, dank je.
1: En alles wat daar tussen hoort. En tot de volgende keer.
0: Ja, tot de volgende keer. Dank je wel.

Ja, dat was even een mooi verhaaltje van Yusuf en prachtige muziek erachteraan. En we kijken daar natuurlijk naar uit om daar aan het einde van het jaar in de herfstperiode meer naartoe te gaan. Waar we op dit moment zijn, dat is Oeral. Afgelopen weekend waren er behoorlijk wat optredens van Steven Jansen. En op dit moment zijn we weer onderweg naar huis. Want ook de vrijdag is nog eventjes een lekkere optreden geweest bij het Rakkermuseum. En we hebben afgelopen weekend zijn we in contact gekomen met de band Volk uit Friesland. Die Friestalige liedjes doen, vertalingen van Engelse liedjes. En daar is een hele mooie samenwerking uit ontstaan. En we gaan met deze mensen nog wel eens even vaker even contact hebben. Want dat is natuurlijk super interessant. We zaten in dezelfde slaapgelegenheid, de Volkshegerschwallen, beter bekend als de Volks. En dat gebeurt er, hè. Als muzikanten elkaar treffen, dan gaan ze het over muziek hebben en over een beetje jam en een beetje met elkaar pielen. Nou, dat pielen dat is op een gegeven moment dat heeft geresulteerd dat een gezamenlijk nummer, en dat is The Ring of Fire van Johnny Cash natuurlijk. En daar hebben we even wat opnames van gemaakt. En dat gaan we zo meteen even laten zien. Dat is ook op de social media en op YouTube binnenkort nog wel even te verschijnen. Om dat even te aanschouwen van hoe dat er dan uitzag. En ook om Volk eventjes te introduceren bij RTV Spannenburg. Gaan we luisteren naar een van hun tracks. En ter afsluiting moet er natuurlijk nog even een original van Steven Jansen komen. Dus van achter naar voren doen we Song of Silence van Steven Jansen. Daarvoor de collab Ring of Fire van Volk en Steven Jansen. Maar nu eerst Valet van Volk.

verlet op een joel in een broodzige stad. Wil ik drank, maar zich dan als een ien die leidt al op bed. Ik denk dat net zo mooi is.

terug op een joen. Want ik had verlet van mijn hoes, hommelsmoertjek, een witte zwan. Hij blaast en ik viel weer de blues. Ik ben van slag, hoe stuwen,

En dan denk ik, als die nere in VS Pieter, alles is tijdelijk en vergankelijk. Maar het spel maar spelen. En eerlijk spelen. Maar als dit een kosten brengt, spring dan op het oor. Wij is net trouw over het justerieën. Richt zich je monumenten op. En zo die blommen en de vlechten. Maar het eerlijk leeuw, jawis. Maak je net niet aan de lint.

was de laatste single van Boas nog eventjes, The Other Man. En ja, afgelopen weekend heeft Stefan ook opgetreden met Boas in de Passantenhaven. Daar zullen hier en daar ook nog wel eens wat filmpjes en dingetjes bij de social media komen. Staat ook al wat op. Maar ja, deze single heeft hij vorige week uitgebracht. En dat is een mooie voorbode van wat er allemaal nog gaat komen voor Boas. Nou, we hebben straks na de uurwisseling hebben we nog wat mooie dingen. We gaan onder andere nog even door met de popronde. We stellen Maite en Loek nog eventjes voor. Ja, Maite die kenden we al, hè, van een paar weken terug. Maar we gaan het nu even specifiek over de popronde hebben en de dingen waar zij nu mee bezig is of is geweest recentelijk. Ook draaien we nog eventjes de kriebelige lentehit van Quo en Restless Mind. En ja, ook Fleetwood Mac en No Saint komen nog even langs. Nou, wij sluiten dit uur af met nog een stukje Staying Alive van de Bee Gees en Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man.
2: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Nou, voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
1: Ja, Henkie.
0: Henkie.
3: Henkie.
0: Maar dat heb ik
4: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Nee. Werelds.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
4: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twaalf Horen van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met de kriebelige lentehit van Quo en Restless Mind. Het vliegt weer eventjes. Ja, het kan nu nog eventjes, want na een paar weken, nog één keer trouwens, dan hebben we weer een nieuwe tweede uur opener. En ja, wat dat gaat worden, daar komen we de komende tijd nog wel eventjes op terug. Wat gaan we dit uur doen? Nou, we hebben natuurlijk weer even aandacht aan de twee noordelijke deelnemers van de popronde. Loek en Maite. Nou, Maite hebben we eerder dit jaar al gesproken. Toen zij album van de maand was met Himmel Iepen. Nou, daar gaan we nog even verder op in qua popronde en waar ze nu mee bezig is. Laten we eerst even een liedje doen van Lord Royals.

0: Nou, we hebben geluisterd naar Nimmer Zonder Dij. En dat is een van de nummers van Maite die we eigenlijk al een beetje grijs hebben gedraaid bij RTV Spannenburg. En ja, er gebeuren al mooie dingen. Onder andere is er een paar weken terug bekendgemaakt welke artiesten met de popronde mee mogen doen. En ja, met een grote glimlach op onze gezicht zagen we dat Maite ook geselecteerd was. En dat was dan natuurlijk weer een reden om haar even op te bellen om te vragen van hoe het met haar gaat en of ze er zin in heeft. Nou, laten we die vraag meteen aan haar stellen. Hoe gaat het en heb je er zin aan?
1: Ik vind het hartstikke goed. We zijn druk met de band. We zijn veel aan het optreden. We zijn nieuwe nummers aan het opnemen.
0: Ja.
1: Maar het is allemaal heel leuk, dus het gaat goed. En we kijken heel erg uit naar de popronde. Het wordt natuurlijk een turbulente periode, maar pas en zeker ook met heel veel lol.
0: Nou ja, en je zou zeggen van dat wordt een heel veel drukte, maar je zit eigenlijk continu in een drukte. Want ja, in het voorjaar was je bezig met onder andere de Tjerkentour, de Kerkentour en je EP-release van Himmel Iepen. Dan denk je, we doen het even rustig aan, maar ja, dat is helemaal niet zo. Want ja, je zit nu ook weer vol in de optredens. En ja, wat doe jij allemaal nog meer vandaag, de dag?
1: We treden heel veel op, vooral met de band nu. En dat is het leuk, het is natuurlijk een beetje het festivalseizoen begint een beetje, dus daar zijn we volop eraan genieten. Maar ondertussen, tussen die optredens door, zijn we ook heel druk bezig met een tweede EP, die we eigenlijk in het najaar hopen te releasen, ook gelijktijdig met de popronde een beetje. Het lijkt ons ook leuk om fysiek muziek dan mee te nemen, zodat je dat kan verkopen bij de popronde shows. Mm-hmm. Dus daar zijn we heel druk mee bezig, alle voorbereidingen daarvoor en we willen dan gaan persen. En we zitten heel diep in die muziek, zeg maar. Ja,
0: de EP Himmel Iepen, die loopt nu. En wat ik me kan herinneren van het vorige gesprek is dat Himmel Iepen eigenlijk er tussendoor kwam, omdat je gevraagd werd voor de Tjerkentour. De nummers voor de nieuwe EP, die had je dan al liggen of was je daarmee bezig of zijn ze allemaal gloednieuw?
1: Goede vraag. Inderdaad, ik speelde al met band voordat we gevraagd werden voor de Tjerkentour en toen speelden we gewoon een vaste set. En we waren eigenlijk van plan om die gewoon op te nemen en uit te brengen, maar toen kwam de vraag van popgroep eigenlijk tussendoor van wil je goed nieuw werk schrijven. Mm-hmm. Dus de EP die we nu uit gaan brengen is eigenlijk een beetje een mix van die nummers die we voor de Tjerkentour speelden, maar ook een paar nieuwe nummers die we nog nooit live hebben gespeeld, omdat sommige van die oudere nummers passen nog heel goed bij wat we willen vertellen en wie ik ben ook passen nog heel goed bij. Het is mijn hele persoonlijke muziek, dus het past het wel goed in hoe mijn leven er ook nu uitziet. Mm-hmm. Maar we dachten ook, we hebben ook wel behoefte aan een paar hele frisse tracks die eigenlijk nog niemand gehoord heeft. Dus het is een beetje 50-50.
0: Ja, als je met de popronde het rondje gaat doen, dan heb je ook een paar bangers nodig op het podium. dat iedereen los kan gaan, hè?
1: Ja, precies. Ja, nou, ik kan zeggen, die zitten er wel op. Het wordt een beetje iets meer een beetje een poppy plaat en ook best wel heel dansbaar. En het is ook een beetje iets cooler, zou ik zeggen, dan is Himmel Iepen plaat.
0: Nou zijn live acts over het algemeen vaak ietsje energieker dan het spul wat we op de streamingsdiensten en op de vinyl en zo horen. Live muziek geeft altijd een net even wat meer. En ja, je zit in de studio, je zit er eigenlijk tussenin. En je bent afgelopen week ben je er ook nog even twee keer tussenuit geweest. Hè? Naar Leeuwarden en naar Terschelling.
1: Klopt. Ja, we hebben inderdaad gespeeld op Oerol en dat was wel iets wat we best wel lang wilden doen. Of wel echt als een soort doel zagen. Dus dat is heel mooi dat gelukt is. En super fijn.
0: Ja, en de verwondenparade in Leeuwarden. Zijn dat dan ook een soort van try-outs voor je nieuwe materiaal? Of hebben jullie dat nieuwe materiaal op die podia's niet gedaan?
1: Nee, als we nu met band spelen, dan doen we nog wel, omdat we nog zo in die Iepen Tjerkentour periode, om het zo maar te zeggen, zitten. Mm-hmm. Zijn we nog wel die nummers aan het spelen. Maar die fine-tunen we constant en die veranderen ook constant. Ja. Maar we zitten nu nog wel echt in die era, zo te zeggen.
0: Nou ja, en in de opnamestudio, daar

0: kunnen natuurlijk ook nog dingen veranderen. Want je hebt natuurlijk mensen in de studio die dan zeggen van, hey, misschien werkt dit of misschien kunnen we dat eens een keer proberen. Dus dan kan een liedje wat 2 weken geleden klaar was, tussen aanhalingstekens, dat kan straks wel weer heel anders zijn als het zeg maar opgenomen is.
1: Oh, absoluut. Absoluut. We zijn in de studio nu echt enorm aan het experimenteren. Ja. Dus nummers worden helemaal uit zijn context getrokken en uitgekleed en dan weer aangekleed. Dus ja, we zijn er ook nog niet, maar het is een leuke zoektocht.
0: Nou, en dan straks vanaf september 2,5, 3 maanden een rondje Nederland of een ronde Nederland doen. Wat verwachten jullie daarvan?
1: Ja, nou ja, we spreken natuurlijk wel met acts die het al een keer eerder gedaan hebben. En als we hun moeten geloven, dan wordt het wel een hele intensieve periode. Mm-hmm. Maar ook gewoon heel leuk, omdat je eigenlijk je set heel erg aan het drillen bent. Je speelt in een hele, nou, een relatief korte periode heel veel. Dus je bent gewoon, je kan van iedere keer fine-tunen. En het wordt ook een, denk ik, een goede les in hoe wij als team samenwerken en hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen met z'n allen. En we moeten ook goed met elkaar buiten passen, omdat het zo druk wordt. Dus het wordt denk ik op alle fronten een hele leuke uitdaging en ook een mogelijkheid om onszelf al meer te verbeteren. Zowel de muziek als onze gewoon dynamiek als groep, zeg maar.
0: Ja, nou, het is sowieso. Als je straks eens een keer 3 of 4 optredens in een weekend hebt, dan moet je ook altijd maar even kijken hoe je daar lichamelijk en geestelijk uitkomt. Hè? Want het is vaak niet om de hoek. Voor hetzelfde geld dan moet je in Tilburg en de dag daarna moet je in Rotterdam en de dag daarna moet je in Utrecht. Dus dat zijn toch vaak wel intensieve dingen om mee te maken.
1: Ja, zeker. Ja, we moeten gewoon gezond eten, goed slapen en een beetje op elkaar letten en dan komt het vast wel goed.
0: Niet te veel bier drinken.
1: Nee, dat zijn we niet van plan, nee.
0: Ja, nou ja, prachtig allemaal. En laten we hopen dat jullie 15, 20, 25 plus optredens kunnen scoren. Want je kan op allemaal verschillende plekken terechtkomen. Hè? Je kan in een rocktempel komen, maar je kan ook gewoon in een brillenzaak gaan optreden.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is wel het leuke aan de popronde. En ik ben ook heel benieuwd hoe wij daarin gaan. Hoe dat voor ons gaat zijn. Ja. Of we zo snel kunnen schakelen. We hebben wel ook vaker hele intensieve weekenden gehad met meerdere shows op een dag ook. Maar dat was altijd wel soort van in banen geleid. En ik denk dat we nu wat meer onverwachte plekken kunnen tegenkomen. Maar we gaan het best doen om daar zo snel mogelijk te gaan. Met
0: ja. Maar welke steden zou je graag willen optreden?
1: We spelen natuurlijk sowieso allemaal in Nijmegen. Die lijkt me heel leuk, want dat is de allergrootste popronde. Mm-hmm. En verder hoop ik eigenlijk, je zou denken van je wil natuurlijk de grootste steden spelen of de steden waar de meeste mensen naartoe zullen komen. Maar ik denk eigenlijk voor onze muziek dat het ook wel heel interessant is om juist ook wat kleinere steden te bezoeken. Omdat daar vaak ook misschien een dialect gesproken wordt of een taal die verwant is aan het Nederlands, zeg maar, die niet zo heel veel mensen spreken. En misschien dat we daar ook juist een publiek kunnen bereiken, omdat we dan een beetje dezelfde boodschap delen als in wees trots op waar je vandaan komt en dat je moedertaal, zeg maar, omarmt. Ja. Dus eigenlijk willen we gewoon zoveel mogelijk spelen en juist ook die wat kleinere plekken of waar dat een beetje de uithoekjes.
0: Ja. Nou, ik wens je heel veel succes met de popronde. En de komende weken hebben jullie het sowieso nog hier en daar nog wel wat druk. Morgen spelen jullie in Veenhuizen, volgende week in Bolsward. En dan straks in juli in Lauwersoog. En dan in augustus ook nog in Eindhoven bij Hit the City. Allemaal mooie dingen. En dan meteen doorrollen september, oktober, november in de popronde. En volgens mij zag ik ook het einde van het jaar nog iets in Franeker voorbij komen. Dus dat zijn mooie vooruitzichten het komende half jaar.
1: Klopt, ja. Klopt. Spelen inderdaad ook nog in de Korenbeurs. Dat is echt heel leuk.
0: Ja.
1: Ja, allemaal leuke dingen.
0: Nou, Maite, bedankt dat je even in wilde bellen. Ik vraag me af, ik vraag het aan iedereen die we praten over de popronde. Misschien is het leuk dat we in het midden zeg maar, van de popronde nog eens een keer even kort contact met elkaar hebben. Om te kijken van hoe gaat het en moeten de verwachtingen bijgesteld worden of hoe gaat het er mooi?
1: Ja.
0: En ja, ik wens jullie veel plezier en succes bij de voorbereiding naar de popronde toe. En alle andere dingen waar jullie nu mee bezig zijn.
1: Dankjewel, heel bedankt.
0: Nou, we gaan even luisteren naar de titeltrack Himmel Iepen. De titeltrack van de EP die we eerder album van de maand hebben gehad. En nou Maite, bedankt dat je in wilde bellen en tot snel.
1: Tot snel.

Nou, allemaal mooie berichten van Maarten natuurlijk. En ja, we draaien ook regelmatig No Saint, Sipke Visser. Hij zit op dit moment in de Lappenmand. Heeft een ongeluk gehad op het werk, last van de knie. Het schijnt serieus te zijn. Binnenkort maar eens even een fruitmandje erheen sturen. Wij gaan mooi door sowieso met muziek van hem. Want ja, hij vertelde mij dat hij nog steeds kon zingen. Dus iets minder mobiel op dit moment. En ja, daarna doen we sowieso Portico the Man. Want ja, dat is een beetje muziek wat een beetje in de lijn ligt van Loek. Waar we daarna mee gaan praten. Zoals gezegd, Portico the Man, Feel It Still. En nu eerst Broken Souls van No Saints.

0: We hebben geluisterd naar Feel It Still van Portugal The Man. En ja, dit is een hele lekkere sound die we op de vrijdagavond draaien. En ja, dit is ook een beetje ja, lekker frisse muziek met een beetje een oude sound eroverheen. En dat past heel erg bij, in mijn opinie, bij Luke. Hij is uitgekozen om met een popronde mee te doen. Nou ja, dat moeten we natuurlijk even horen van hoe of wat. Ook omdat hij een Friese connectie heeft. En ja, hij hangt inmiddels aan de telefoon. Luke Swinkels, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, want we hebben het even uitgezocht. Maar jij hebt wel degelijk een Friese connectie. Ook al kom je uit Wageningen en woon je in Enschede.
1: Ja, dat klopt. Zeker. Dat is zo, ja. Mijn team die zit in Leeuwarden, dat klopt.
0: Ja, en dat is Lake Wuzu.
1: Ja.
0: Hoe kom je daar zo bij?
1: Nou, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal, want ik wilde dus wat serieus met muziek aan de gang. En ik zei dat tegen mijn zanglerares, en die kende toevallig Lake Wuzu nog wel, dus die jongens uit Leeuwarden. Mm-hmm. En ik dacht, nou dat is wel ideaal, want mijn ex die woonde destijds nog in Groningen. Dus daarom kon ik heel makkelijk daar blijven slapen en dan mijn nummers opnemen bij Lake Wuzu.
0: Ja. En, want jij zit bij de popacademie, Artis in Enschede. Ja. Je komt eigenlijk ook nog maar net kijken, want je hebt nog maar één single uit. Maar je bent al wel heel lang met muziek bezig.
1: Zeker, dat is zo.
0: Ja, echt, dat is het trouwens. Hoe is dat bij jou begonnen?
1: Nou, ik zong sowieso altijd al wel. Toen zei ik tegen mijn ouders, ik wil graag op zangles. Toen was ik 12, toen kwam ik bij Sophia Dracht in Wageningen, kwam ik op zangles. Die heeft me ook echt gestimuleerd om eigen liedjes te schrijven en zo.
0: Mm-hmm. En dan meteen ook instrumenten erbij geleerd? Of hoe ging dat? Ben je bij muziekscholen geweest of heb je het allemaal zelf je aangeleerd?
1: Ja, Sophia die gaf in principe zang en pianoles. Dus okay. Dat is een beetje een duo voor me bij. Ja.
0: En in de eerdere jaren heb je dan ook in bandjes gespeeld of was je altijd alleen onderweg?
1: Ja, ik trad eerst al het solo op en dan ook met de hele akoestische balladachtige muziek. Daarvoor, ik heb wel een tijdje ook in een coverband van een vereniging gezeten waarbij we wel wat andere Nederlandstalige liedjes speelden, maar niet echt serieus als een act, nee. Dat is nu voor het eerst met een bandvorm.
0: En covers en dat soort dingen, dat doe je niet meer, want je bent nu volle bak met je eigen muziek bezig. Ja. Doe je dat alleen of doe je dat met de bandleden? Hoe werkt dat bij jou?
1: Hoe ik het schrijf of hoe ik het speel, bedoel je?
0: Ja, hoe je met je muziek, hoe je begint te schrijven en jezelf, hoe je dat doet.
1: Nou, ik schrijf samen met een jongen die ook bij mij op de opleiding zit, Ilke. En dan gaan we altijd in mei, of dat gingen we altijd in mei, gingen we een weekje in de studio's van Lake Wuzu zitten. En dan gingen we heel veel demo's eruit poepen en daar uiteindelijk een aantal songs zeg maar verder werken. Mm-hmm. En dan werd dat samen dus ook samen met Lake Wuzu nog verder uitgeproduceerd. En ja, dat loopt eigenlijk al best wel lang. Loopt al 3 jaar lang. Ja. Dus er staan al best wel songs klaar. Nu uiteindelijk heb ik daar dus een band bij gevonden waarmee we het dus live gaan vertalen.
0: Ja, en die live band, dat is begin april heb je dat bij Podium 34, heb je daar een try-out gedaan. Dat was ook werkelijk de eerste keer dat jullie met die band in het echt aan het optreden waren.
1: Ja, dat was de allereerste keer, klopt.
0: En hoe was die ervaring?
1: Ja, heel gaaf, heel leuk. Ook leuk om terug te horen van het publiek wat ze ervan vonden en zo. Dus ja. Dat is echt heel leuk, zeker.
0: En als je zo'n show dan samenstelt, dan heb je het daar met de bandleden over van hoe gaan we dat doen. En kwam het plan een beetje uit of zijn er dingen veranderd of gaan er dingen veranderen ten opzichte van jullie try-out?
1: Zeker, ja. Een hoop dingen gaan ook blijven, want er ging een hoop goed. Maar soms moeten we dus even kijken hoe we nog wat meer energie kunnen opkrikken bij bepaalde songs. Mm-hmm. En we gaan geen akoestische koppers meer doen, wat we dus wel hebben geprobeerd. Mm-hmm. Want we echt een belevingswereld willen neerzetten dus.
0: Ja.
1: En dat trok mensen dus er een beetje uit.
0: En een belevingswereld, kun je ons meenemen? In wat voor belevingswereld moeten we komen bij een optreden van jullie?
1: Nou, in principe sowieso een energieke belevingswereld, maar ik sta als het podium eigenlijk als een versie van mezelf die eigenlijk een beetje dronken lijkt. Een wannabe rockster,
0: ja.
1: Die doet alsof het allemaal wel goed gaat, dus heel laconiek is, alsof het allemaal niet boeit. Maar uiteindelijk dat daar dus een diepere laag in zit, dat het juist heel erg veel boeit en dat het eigenlijk een beschermingslaag is. Ja. Daar gaat mijn EP uiteindelijk ook over.
0: Dus jullie zijn nu druk bezig met nummers opnemen en afmaken en schrijven. Het is een soort van conceptalbum die ons meeneemt in de belevingswereld van een wannabe rockstar.
1: Ja, eigenlijk wel, klopt.
0: En Looking at You, dat is jullie eerste single, de eerste debuutsingle. Ja. Waar gaat dat dan precies over?
1: Looking at You, dat gaat eigenlijk over tunnelvisie en obsessie. Dat je zo erg gefocust bent op één persoon, dat je eigenlijk vergeet wat er, wat er voor de rest gebeurt.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Nou ja, en dat hebben jullie bij Podium 34, hebben jullie ook even naar jullie zelf gekeken van hoe dat ervaren is door iedereen. Nou, dat gaan jullie straks fine-tunen voor de popronde. Hoe ziet dat plan eruit tot aan de popronde? Gaan jullie muziek uitbrengen of EP's of albums? Wat is het plan?
1: Ja, in principe komen nu elke 2 maanden komen er liedjes uit. Dus nu ook 26 juni komt de volgende uit. En dan tijdens de popronde release het eerste EP.
0: Ja. En als mensen zeg maar bij jullie komen bij een optreden, de belevingswereld. Wat kunnen ze meer verwachten van jullie?
1: Een energieke show. Een hele vette, echt een show waarbij je gaat dansen.
0: Ja, en ja. Als je dan vooruit kijkt zeg maar, van naar de periode popronde, september, oktober, november. Wat zou mooi zijn voor jullie? Wat kan er gebeuren? Wat verwachten jullie ervan?
1: Ja, we hopen sowieso gewoon zoveel mogelijk te spelen. Mm-hmm. Zoveel mogelijk nieuwe mensen te ontmoeten. Ja, en we hopen eigenlijk gewoon een kleine eigenlijk community te creëren of fanbase. Gewoon mensen die de muziek hard vinden. Die we mee kunnen nemen in ons verhaal verder nog.
0: Ja. En tot aan de popronde, ja, dat is nog een maand of 4, zeg maar ongeveer. En tot die tijd, zeg maar, hebben jullie nog optreden staan? Of staan er nog dingen te gebeuren waar de mensen naartoe kunnen?
1: Zeker. 2 juli staan we in de Metropool samen met 2 andere bands in Enschede. En 19 juli spelen we bij de Nijmeegse Vierdaagse, dus dat is ook wel heel leuk.
0: Nou, dat zijn prachtige gelegenheden om, om weer meters te maken qua band. En te luisteren en te kijken en te voelen naar het publiek, dat is altijd mooi. Jullie gaan zo meteen nieuwe muziek uitbrengen, maar Looking at You, dat is de eerste single geweest. Je vertelde dat het een soort van conceptalbum EP gaat worden. En wat zijn de plannen daarna, na de popronde? Hebben jullie al grote ideeën, grote dromen?
1: Ja, we willen sowieso uiteindelijk een tour in Engeland. Ja? En we willen dat eigenlijk ook steeds meer daar gaan uitbouwen. En daarna sowieso ook nog steeds veel blijven spelen en veel blijven uitbrengen. Er liggen daarna ook nog 3 nummers klaar. Dus ja.
0: Nou, het is super nieuwsgierig om te kijken van hoe het zich ontwikkelt bij jullie. Loeke, dankjewel dat je even in wilde bellen. En we gaan zo meteen luisteren naar Looking at You. En veel plezier en succes bij de voorbereidingen en straks ook werkelijk bij de popronde.
1: Ja, dankjewel.

Met de enigste van Jennifer Zamudio zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit tweede uur. We moeten natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. Yusuf, Maite en Luc, veel succes en plezier toewensen in de popronde. En dank hun voor hun medewerking aan dit uur. En natuurlijk ook de mannen en vrouwen van Volk. Prachtig allemaal wat ze hebben laten zien op Terschelling op het Oeral-eiland. En nou, daar gaan we zeker meer van horen. Volgende week dan zit ik nog steeds op vakantie. Dan neemt Niels het even over. Die gaat dan achter de mic, gaat zijn eigen uur maken. En het zal dan geen dance zijn, maar dat is dan... misschien doen we ook nog wel eens een keer een klein verhaaltje aan onze kant erbij. Gaan we allemaal even kijken hoe dat volgende week uitpakt. Nou, hier bij RTV Spannenburg gaan we nog even lekker door. Film met Jana en daarin onder andere muziek van Nieuwland en Paul Fans & Friends. En daarna met het Zeert van Popta en meer muziek natuurlijk. Hè? Nou, mensen bij RTV NOF, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Hier nog eventjes Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no Martin high enough. En... eerst dan maar eventjes Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Tot volgende.

0: Moet er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen? Henk, één keer toch?
1: Tuurlijk, lekker kan. Man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is.
2: Ja. Vind ik echt. Een lekkere huppakee, daar zit hij.
0: Henk, goed bezig. Ja. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
0: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
3: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. Twee van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws.